0: y'all. Save the music, y'all. Save the music, y'all. Save the music.
1: Home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.
1: Test this out, right quick on your app. Now keep in mind that I'm an artist and I'm sensitive about my shirt. So y'all be nice about it. All right. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all all right? Okay. Let's see how y'all groove today.

Soul. Blend. Deliver. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties heeft zijn medeleven betuigd aan de families van de slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal. Daarbij kwamen gisteren zeker 157 mensen om. Gevreesd wordt voor meer slachtoffers, honderden mensen worden nog vermist. Guterres meldt dat de VN en partners bezig zijn om hulpgoederen naar het rampgebied te krijgen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisterochtend hele dorpen weggevaagd. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor sprake is van oneerlijke concurrentie. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden al 3 verdachten opgepakt. Voor de 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van onder meer moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Het weer droog bij een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met een bui. 'S Middags zonnig en droog bij 30 graden. En 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: Sanso. Blend. 4 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden opgelopen. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassing vooral de immigratie beperken. Het weer droog bij 16 graden. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij maximaal 30 graden, maar 's avonds kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Show. Blend. 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet werd veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Dat meldt de Amerikaanse geologische dienst. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Zeker 157 mensen zijn omgekomen en er wordt gevreesd voor veel meer slachtoffers. Honderden mensen worden nog vermist. Meerdere landen hebben Nepal hulp aangeboden. Bij bosbranden in Algerije zijn 12 mensen omgekomen. De slachtoffers vielen in verschillende provincies langs de kust, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteren werden verspreid over het land 154 natuurbranden geregistreerd. Het vuur wordt aangewakkerd door de wind. Meer dan 50 mensen hebben brandwonden. Door de droogte wordt Algerije al weken geteisterd door bosbranden. Vorige maand werden verspreid over het land bijna 2000 branden geregistreerd. De Spaanse politie heeft een crimineel opgepakt die al 4 keer was ontsnapt uit de gevangenis. De 42-jarige man is in Italië veroordeeld voor een gewapende overval. Hij was sinds december voortvluchtig na een ontsnapping uit een zwaar beveiligde gevangenis in Rome. Eerder wist hij te ontsnappen uit 2 andere gevangenissen in Italië en uit zijn cel in België. Daardoor kreeg hij de bijnaam Meester Ontsnapper. De man zit nu in een Spaanse gevangenis en wordt later naar Italië overgebracht. Het weer, lokaal mist bij een graad of 16. In de loop van de ochtend kans op regen. 'S Middags dan zon bij een graad of 28. En vanavond kans op felle onweersbuien en hagel. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. Zesuur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet is opgelopen tot 165. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. De VS heeft $500.000 aan hulp toegezegd. Door een brand in Winterswijk is een deel van een bedrijfspand ingestort. De brand brak gisteravond rond 11 uur uit en vanwege de rook kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. De brandweer schaalde flink op om het vuur te bestrijden. Er werden ook blusvoertuigen uit Duitsland ingezet. Rond 2 uur vannacht was het vuur onder controle. Hoe de brand in Winterswijk is ontstaan is niet bekend. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. Het weer, lokaal wat mist en vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Vanavond dan vanuit het zuiden stevige onweersbuien met ook kans op hagel. Dit was het NOS Journaal.

0: 7 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet staat op 162. Meer dan 1000 mensen worden nog vermist. Maar hoeveel dat er precies zijn is nog onduidelijk, zegt correspondent Davy Boerema.
1: Wat je ook ziet is aan de cijfers van vermisten en doden is dat er nu heel veel buitenlanders genoemd worden door het toerismebureau. Dat komt simpelweg doordat dat beter geregistreerd is dan het aantal bewoners en op welke gebieden zij wonen in dat hele onherbergzame gebied.
0: De hele nacht is naar overlevenden gezocht. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft gisteren hele dorpen weggevaagd. Meerdere landen hebben hulp aangeboden. Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro, meldt het CBS. De stijging komt onder andere doordat bedrijven zijn gegroeid en zich meer zijn gaan richten op chips die tegenwoordig onmisbaar zijn. Ze zitten bijna overal in, zoals koelkasten, computers en auto's. Bij vrouwen die worden gedood is in de helft van de gevallen de partner of ex-partner de verdachte of de dader. Het Centraal Bureau voor de Statistiek keek naar de cijfers van de afgelopen 4 jaar. Het totale aantal mensen dat vorig jaar in Nederland om het leven werd gebracht is 103. Dat is het laagste aantal sinds het begin van de registratie. En het ticket voor de Women's Champions League lijkt ver weg voor de voetbalsters van Ajax. Ze verloren gisteravond de eerste wedstrijd in de play-offs van Real Madrid met 2-0. Het tweede tegendoelpunt werd gemaakt door de Nederlandse Janu Levels, die haar debuut maakte bij de Spaanse club. En dat betekende veel voor haar.
2: Mijn oma is vorige week overleden, dus deze vraag. En ja, gewoon heel blij dat ik het op deze manier, dat ik een goal heb gescoord sowieso. En ja, dat kwam me gewoon even los.
0: Ook voor PSV is de groepsfase ver weg na een nederlaag in Eindhoven. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. Het weer dan nog. Lokaal wat mist. Vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon. Het wordt 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: This May Concern Tour. En je hoorde Jill Scott met A Long Walk op NPO Blend.
1: The Morning Show. Cuba. Cuba.
0: Over 7 op je donderdagochtend. Het weekend is bijna in zicht. En wat goed dat je luistert naar de Morning Show. Het is een rare dag vandaag. Augustus is nog niet voorbij, maar het is wel al zeker. De zomer van 2026 is in Nederland de warmste zomer al sinds het begin van de metingen. En die metingen die begonnen in 1901. Dat valt op te maken uit de temperatuurgegevens van het KNMI. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19 graden in de beeld. En daarmee is het vorige record van 18 graden in 2018 verbroken. Dat is een grote sprong. En goed nieuws en slecht nieuws tegelijk, want lekker warm. Ik geniet een beetje van het weer, ook gisteren. Maar droogte is natuurlijk niet goed voor de grond. En het heeft natuurlijk allemaal te maken met de opwarming van de aarde. Hoe is het vandaag? Nou, het wordt tussen de 26 en 30 graden. Overdag heb je echt geen paraplu nodig, maar 's avonds kan het gaan onweren. Dus hou daar rekening mee vandaag. Ik heb een hoop lekkere muziek voor je klaarstaan. Zometeen de R&B Classic. Die komt van Mario. De man is 40 geworden. Welke track ik van hem ga draaien, dat zal ik je zo meteen vertellen. Benny Hanna staat ook voor je klaar met The Rock. En dit is LL Cool J met Hush.

0: Is het 19 over 7 geworden. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend.
1: R&B Classic.
0: En het is tijd voor de R&B Classic van vandaag. En die komt van een jarige Job Mario. Is geboren op 27 augustus 1986. En dat maakt de man 40. 40 jaar is hij geworden. En wat is de allergrootste hit van Mario? Nou, dat is natuurlijk Let Me Love You. Geschreven door Ne-Yo, maar wel in een tijd dat Ne-Yo nog niet zo bekend was. Zo sick was nog niet uitgebracht. En Mario vertelt over die track dat hij eigenlijk in de prullenbak was beland. Er was een harde schijf waar hij op stond en die is gecrashed. Dus op een gegeven moment moesten ze alles opnieuw opnemen.
2: We recorded the record, right? The next day we came in to hear it, the engineer, like, he was ghost, right? He came in, he was like, yo, I lost the files to the record.
3: Oh.
2: Like, when I tell you, all the files were gone.
3: So
2: Let Me Love You that you hear right now, yeah, was not, it was a whole other vibe.
3: Damn.
2: Yeah, all the files were gone. So the reason why I feel like this version is better, it was better, is because I didn't do as many takes.
0: Ja, wel mooi ook dat hij zegt dat deze versie dan beter is geworden. Doordat hij eigenlijk alles uit zijn hoofd kende en dus niet 100 takes hoefde te doen. Let Me Love You van Mario is de R&B classic van vandaag. En happy birthday!

0: Het is de enige echte en nummer 1 hit van R&B koning Joe. You're the Stutter samen met Mystico. Dat is dus ook de remix.
1: Het NPO Blend weer.
0: Vroeg op de ochtend is het vrij zonnig vandaag. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en trekken enkele buien over. In de middag is het vervolgens weer droog met ruimte voor de zon. Het kwik loopt op naar 26 graden in het westen tot 30 graden in het oosten. In de loop van de middag wordt het broeierig en 's avonds trekken felle onweersbuien over het land. Daarbij is kans op veel regen en zelfs hagel. Morgen wordt het minder warm dan vandaag, 21 tot 23 graden. Ook dan trekken onweersbuien over het land en daarbij kan het flink gaan waaien. Brrr, nou, gelukkig lekker warme muziek op je radio. Zometeen gaan we terug in de tijd voor de Jackson 5. I Want You Back staat voor je klaar. En dit is het Britse duo Sweet Female Attitude. Die wil je even wat flowers geven.

0: single van de Jacksons, Jackson 5, met I Want You Back. Destijds was het 1969, Michael Jackson was 11 en Diana Ross die presenteerde de groep, want het album heette Diana Ross Presents the Jackson 5.
1: Wake up call.
0: Het is inmiddels 7:50, tijd voor een wake-up call. Het gaat over het volgende. Laat jij je drankje zomaar ergens staan en voel je veilig als je 's avonds alleen over straat loopt? Voor veel vrouwen zijn dit geen vanzelfsprekende vragen. Zouden hun drankje in de gaten, lopen met hun sleutels tussen de vingers en doen de autodeuren direct op slot. Ook influencer en voormalig professioneel danser Kevin Recourt viel dit op. Hij maakt er een Instagram-video over die massaal wordt gedeeld en veel wordt besproken. Kevin, goedemorgen.
2: Ja.
0: Hoe besloot jij om hier een video over te maken?
2: Ik geef cacao-ceremonies en ik heb denk ik 90% vrouw binnen. En ik denk dat 100% daarvan daar zit met een trauma ter toedoen van een man. En is het niet een man, is het de moeder. En ik zeg altijd dat mannenactie zijn en vrouwenreactie. En de moeder ook ter toedoen van een man. Dus vandaar eigenlijk.
0: En je krijgt er veel reacties op. Wat lees je zoal?
2: Poeh, wat lees ik zoal? Ja, heel veel. Heel veel dankbaarheid ook vanuit de vrouwen, dat er een platform wordt gegeven vanuit een man, omdat vrouwen zich vaak niet serieus genomen voelen. Mm-hmm. Maar ik merk ook wel vervelende reacties van bepaalde mannen nog steeds. Omdat het een patroon is die nog steeds herhaaldelijk terugkomt. Daarmee wil ik ook gelijk even zeggen dat ik niet alle mannen bedoel natuurlijk. Maar ik ben me er gewoon al meer van bewust dat wat vrouwen op dagelijkse behoeften moeten doen voor hun veiligheid, dat ik niet eens eigenlijk als man aan hoef te denken, zeg maar.
0: Ja.
2: Zoals die dingen die jij net al opnoemde. En tegelijkertijd heb ik zoiets van, als ik als man dat zou moeten doen, al die dingen die vrouwen moeten doen, dan zijn dat voor mij extreme voorzorgmaatregelen. En voor een vrouw is dat gewoon een dagelijkse routine.
0: Vanzelfsprekend, ja. En je bent ook vader, ja. Hè? Voel je daardoor extra bewust hierover?
2: Ja, ik ben vader. Ik heb inderdaad 2 kinderen, waarvan ook inderdaad 1 dochter. Ik heb het vaker geprobeerd aan te kaarten, omdat ik het me al langere tijd realiseerde. Alleen had ik het platform nog niet. En nu heb ik iets meer platform. Dan denk ik, hey, ik ga het gewoon weer aankaarten. Omdat ik het eigenlijk nog steeds een ding vind in deze maatschappij.
0: Ja, er zijn natuurlijk campagnes zoals Wij Eisen de Nacht Op. Denk je dat het de goede kant op gaat?
2: Ja, tuurlijk. Ja, absoluut. Maar ik geloof ook dat als het leven iets goed doet, dat er altijd nog wel iets tegenkomt. Er zal altijd een soort van tegengeluid zijn vanuit mensen die zich op een bepaalde manier geconditioneerd voelen. Dat ze zich misschien persoonlijk aangevallen voelen. Maar we hebben het nu over dit bladzijde van het boek. En dat andere bladzijde die komt een andere keer te pas, zeg ik altijd.
0: Ja, wat zou het zijn bij die mannen die zich niet kunnen inleven? Die zeggen, oh, we hebben het ook moeilijk. Zulke reacties zag ik onder andere.
2: Ja, klopt. Ja, ik vind dat, ja, het is een kwestie van jezelf aankijken. En het is ook een bepaalde conditionering. Misschien zijn ze vaak afgewezen, misschien zijn ze onzeker. Misschien durven ze niet te zijn wie ze daadwerkelijk zijn. Maar ik heb gewoon zoiets van, nee is een antwoord. Als een vrouw je afwijst, is het alleen maar goed? Is het oké? Okay? Hoef je niet daarna gelijk iets gemeens te zeggen of intimiderend over te komen of iets in die zin? Ja, take your loss, zeg ik altijd.
0: Ja, hoop je meer begrip te creëren hiermee?
2: Ja, dat hoop ik wel. Ik denk naar aanleiding van mijn video's dat dat zeker wel al het geval is. Vooral als man zijn ook.
0: En wat wordt de volgende?
2: De volgende gaat toch wel een video zijn dat mannen nog steeds op vrouwen af mogen stappen zonder dat ze daar bang voor hoeven te zijn. De mannen die zelfbewust zijn.
0: Oké, dat is wel een heel ander onderwerp dus.
2: Ja, het komt een beetje op hetzelfde neer. Want ik las ook vanuit mannen een reactie van, ja, maar wij durven niet meer op vrouwen af te stappen, want dadelijk vinden ze mij een viezerik.
0: Oh ja.
2: Is echt afhankelijk met welke intentie en houding jij erop afstapt.
0: Maar wel goed dat je ook zegt, no means no.
2: Ja, absoluut. Nee is nee. Absoluut, zeker.
0: Dus je mag het vragen, maar een vrouw mag ook nee zeggen.
2: Tuurlijk. En als vrouw, als ik iets aan de vrouwen mee mag geven, geef die mannen even een complimentje van, hey, stoer dat je op me af hebt gestapt, maar het is goed, ik heb geen interesse en een fijne dag.
0: Ja. Ja, heel mooi gezegd.
2: Voormalig
0: professioneel danser en influencer Kevin Recourt. En we kunnen je volgen natuurlijk op Instagram. En dan zien we ook de volgende video. Dankjewel. Dit is Joyce Rice op NPO Blend met Crack the Code.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

Met Ryan Leslie, Me and You van Cassie. Het is 6:08. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend. En ik weet niet welke concerten jij in je agenda hebt staan, maar ik kwam de concerten van The Opposites tegen. 31 oktober en 1 november. Gashouder Amsterdam. Dat is die hele grote koepel, weet je wel. Daar bij het Westerpark, bij de Westwilde, waar ook het feestje Summer Breeze altijd is. Daar wordt dus het grote concert van The Opposites georganiseerd. En de vorige keer stonden ze in het Zuiderpark en was het echt gekkenhuis. Het hele park ging naar links en naar rechts springen. Ik denk dat als je dat hebt meegemaakt, dat je dan ook denkt, oh, ik moet de volgende keer ook weer gaan. En het is natuurlijk heel erg leuk dat Twan en Willem weer terug zijn in de studio. Weer samen muziek aan het maken zijn. Dus dat er ook gewoon nieuwe Opposites muziek aankomt. Voor nu moeten we het nog even doen met de classics. Zoals deze samenwerking met Mr. Props. Dit is Sukkel voor de Liefde.

0: 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Het dodental als gevolg van de verwoestende vloedgolven in Nepal en Tibet staat op 165. Bijna 1500 mensen worden nog vermist. De hele nacht is naar overlevenden gezocht. En voor de Nepalese gemeenschap in Nederland voelde de afstand zelden zo groot, zegt deze man.
2: Vreselijk voor ons, ook vanuit de 10.000 kilometer afstand. Dit zien gebeuren in je eigen land. Zo machteloos voel ik mij ook. Ik zou het liefst bij de rampgebied zijn en mensen willen helpen, wat ik ook maar kan doen.
1: Volgens deskundigen werd de stortvloed van gisteren veroorzaakt door een ijslawine nadat een deel van een gletsjer was gesmolten en afgebroken. Toch zijn er nog veel vragen, zegt correspondent Davy Boerema.
3: De verwoesting is echt van een niveau waarvan experts ook zeggen, als dat dus een gletsjermeer is wat doorgebroken is, hoe kan het dat het dan zoveel water met zich meebracht en met zo'n kracht? Wetenschappers zeggen daarvan, waarschijnlijk zijn er nog andere dingen gebeurd, maar daar moeten we echt meer tijd voor krijgen om dat te onderzoeken. Want ja, de beelden zijn echt verwoestend.
1: Het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd bijna verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips. En de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips, die onmisbaar zijn geworden. En daardoor is de werkgelegenheid in de chipindustrie verdubbeld. En bij een ramkraak met 2 auto's is afgelopen nacht grote schade aangericht aan een juwelierszaak in het centrum van Breda. De politie kon direct 2 verdachten oppakken. De schade aan de zaak is groot. Het weer, lokaal wat mist, vanuit het zuiden kans op regen. Vanmiddag droog en geregeld zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: BNN Vara, Cuba.
5: Hey, goedemorgen, dit is de Morning Show met zometeen EO Technology van 50 Cent. En nu de Jamaicaan Sean Paul met We Be Burnin'.

0: en Justin Timberlake samen. Je luistert naar de Morning Show. Het is 8 over 8 op je donderdagochtend.
1: The Morning Show. Cuba.
0: Ik zat ondertussen even te kijken naar een interview met 50 Cent. Ze hebben een soort van versus recap gedaan. Moet ik nog even over versus praten natuurlijk. Er was vorige week een battle tussen Joe en Donald Jones. Want ze konden niemand anders vinden die de strijd aan wilde gaan met de R&B koning Joe. Uiteindelijk heeft Joe natuurlijk gewonnen. Hij eindigde de show met I Wanna Know. Maar er is dus ook een versus recap gedaan door Apple Music. Kan je gewoon bekijken op YouTube. En dat is onder andere een interview met 50 Cent. Die was betrokken bij de organisatie. En Ebro, die vroeger van het bekende station Hot 97 uit New York was, die vraagt aan 50 Cent, komt er nog een nieuw album van jou? En 50 zegt, nee, ik ben daar te oud voor. Ik ben niet cool meer op deze leeftijd. Plus, I'm all over your TV. Dat is natuurlijk wel waar bij 50 Cent. Hij produceert zoveel wat er op tv te zien is, qua streaming en zo, dat hij is toch al in je beeldscherm of op je beeldscherm. Even iets heel anders. Ik weet niet wat je in de agenda hebt staan op dinsdag 13 oktober, maar Erykah Badu komt deze kant op. Wist je dat? Ze was hier met Koningsdag natuurlijk voor een surprise optreden. Maar ze komt echt met haar eigen show, The One Human Show. iMio heet het, of iMio. An intimate experience with Erykah Badu. En dat doet ze in Theater Carré. Dus het voelt een beetje chic, maar het is natuurlijk wel heel cool om Erykah Badu live te zien. Dus 13 oktober is dat. En de vraag is eigenlijk, neemt ze dan die gigantische hoed met haar mee? Het is natuurlijk een kenmerkende gigantische hoed. En de vraag is ook een beetje, hoe maak je zo'n fashion choice?
2: I cannot live without this because I don't like people looking me in my eyes because they fall in love. I'm talking men, women, children, animals, any living, breathing thing.
0: Kortom, niemand moet haar in de ogen kunnen kijken. Ze moet de schaduw van haar hoed hebben, zegt ze dan. En op de flyer is ook met de hoed te zien. Dus ik denk dat deze dame, Miss Erykah Badu, ook met haar hoed komt naar Carré dan op 13 oktober. Je hoort de Erykah Badu met Next Lifetime.

0: destijds toen ze deze schreef met haar producer. Sitting up in my room hoorde je van Brandy. Ik zat even op haar social media te kijken. Ze is onderweg naar een listening party voor haar dochter Sarai. Sarai Smith, die komt binnenkort met een nieuwe single Cold War. En daarvoor heeft ze een listening party. Dus wel schattig, Brandy zit in de auto met haar moeder. Dus drie generaties heb je dan uiteindelijk. En die Sarai is alweer 8 jaar ouder dan Brandy was toen ze Sitting up in my room zong. Die is 24 en komt dus nu met nieuwe muziek. We zullen het binnenkort ook laten horen hier op NPO Blend. Over nieuwe muziek gesproken, er is een nieuw album van Busta Rhymes, hè? En dat heeft hij tegendraads gelanceerd op dinsdag. Want normaal komen nieuwe albums uit op vrijdag. En hij zegt daarover van ja, dat heb ik expres gedaan, want het moest een beetje op zichzelf staan. Wat is het nieuwe album van Busta Rhymes? Het heet Diligence 2. Dat is omdat Busta Rhymes heeft ooit een mixtape gemaakt met producer Jay Dilla. En die heette Diligence. Die was dus niet officieel uit, omdat niet alle samples gecleared waren en zo. Dus hij is toen op Soundcloud en zo gezet. Maar goed, dit is wel een echt album met dus producer Jay Dilla, die er helaas al 20 jaar niet meer is. Dus vandaar ook nu. Busta Rhymes had heel veel beats gekregen van Jay Dilla. Die gasten waren echt bevriend met elkaar. Ze kwamen ook bij elkaar over de vloer. Busta Rhymes vertelde ook dat hij daar was en dat zelfs de moeder van Jay Dilla meehielp met de dingen die ze opnamen. En die heeft dus op een gegeven moment beats gekregen en die bleef maar beats krijgen van die Jay Dilla. En die realiseerde zich op een gegeven moment, Busta Rhymes dus, ik heb bij wijze, of waarschijnlijk wel, 300 beats van Jay Dilla liggen. Waarom was dat? Dat vroeg Busta Rhymes zich eigenlijk nu zelf ook af.
1: Maybe he knew something and saw something in the way that he seen how I appreciated his music. How I loved his production, how I loved his work, how I loved him as a friend, a human being.
0: Ja, en dus 20 jaar later dacht hij, daar moet ik gewoon iets mee doen. Jay Dilla is een fantastische producer. Zijn timing van zijn beats, die zijn human. Dus je hoort zeg maar alles net naast de beat zitten. En daarom is het heel lekker, heel meeslepend. Hij had ook sounds die niemand had. Platenkoffers vol met platen waar hij samples vandaan pakte. Dus Busta Rhymes heeft een nieuw album uitgebracht met die producties van Jay Dilla, die er dus helaas niet meer is. En dat album heet Diligence 2. En daarvan gaan we je een track laten horen waar Busta Rhymes zelf ook van zegt, dit is mijn favoriet. Waarom? Omdat ook Wyle D'Angelo erop staat, die een soort van interpolatie doet van Sister Nancy's Bam Bam. Kan je het nog volgen? Busta Rhymes, Jay Dilla en D'Angelo hoor je op This Woman. Damn.

Word wakker met de beste classics en het laatste nieuws in The Morning Show. Of luister naar de podcast Family Tea, waarin comedian Lovella Tellisfort alles met haar zusje en moeder bespreekt. Of geniet van de nieuwste hip-hop hits. Radio, podcast, muziek. Download nu, gratis, NPO Luister-app.

0: Ik heb laatst wel genoten van John Legend tijdens zijn optreden bij het North Sea Jazz Festival. Hij was daar in zijn eentje met een piano en hij vertelde een beetje zijn levensverhaal. Zo van hoe hij met Kanye begon te werken, hoe hij voor Lauryn Hill piano inspeelde en uiteindelijk natuurlijk met Get Lifted zijn eerste album dropte. Heaven hoorde je van John Legend op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
0: In de ochtend is het vrij zonnig. Vanuit het zuiden neemt de bewolking vervolgens toe en er trekken enkele buien over het land. In de middag is het vervolgens weer droog met ruimte voor de zon. Het kwik loopt op naar 26 graden in het westen en 30 graden in het oosten. En in de loop van de middag wordt het broeierig en 's avonds trekken felle onweersbuien over het land. Daarbij is kans op veel regen en zelfs een beetje hagel. Dus hou daar rekening mee. Morgen wordt het minder warm dan vandaag, 21 graden tot 23 graden. En ook dan trekken onweersbuien over het land en daarbij kan het flink gaan waaien morgen. We gaan naar de soundtrack van de film 8 Mile. Het verhaal over Eminem natuurlijk. Zometeen in de morning show bellen we met Sarah Jane over Beyoncé. Want we werken een beetje toe naar de verjaardag van Beyoncé. Die is op 4 september. En we doen dan een Beyoncé top 50 op NPO Blend. Je kan er ook op stemmen of tracks invoeren op nploblend.nl. Maar nu dus Eminem met de soundtrack van 8 Mile. Dit is Lose Yourself op NPO Blend.
2: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment.

0: Wat een heerlijke plaat om mee wakker te worden. Shanice met I Love Your Smile. Het is alweer bijna 9:15.
1: Wake up call.
0: Binnenkort is de Beyoncé Top 50 op NPO Blend. Want op vrijdag 4 september is Beyoncé jarig. Dus we toveren dat even om in Beyoncé Day. In Beyoncé B-Day. En ze gaat ook nog eens haar album opnieuw lanceren. En dat doet ze dan eigenlijk gewoon B-Day opnieuw. Maar dan met remixes en misschien ook nog wel nieuwe tracks. We gaan er even over kletsen met een fan van Beyoncé. En een hele goede zangeres, Sarah Jane. Good morning.
2: Good morning.
0: Mag ik als eerste jou feliciteren met dat er gewoon een eigen show aankomt van Sarah Jane?
2: Ja, dat mag je zeker. Dankjewel, ja man.
0: Dat is 1 oktober, start dat?
2: Ja, Vaderziel Alleen. Het is een theatertour. Een autobiografisch verhaal over mijn leven.
0: Komen we eindelijk te weten wie Sarah Jane is?
2: Eindelijk.
0: Al die tijd vertolk je andere mensen hun verhalen en nu gewoon jouw verhaal.
2: Ja,
0: oh, ik ben
2: ja
0: zo benieuwd.
2: Het gaat echt proberen. Ja, ik ook. Het is echt, ik heb er echt veel zin in.
0: Dan gaan we van de Nederlandse Queen naar de Amerikaanse Queen. Queen Bee om precies te zijn. Wat heb jij met Beyoncé?
2: Ja, Beyoncé is een icon wel. Ik heb heel veel naar haar geluisterd. Vooral naar haar gekeken. Haar live shows zijn voor mij echt heel inspirerend geweest, altijd. En nog steeds. Ik denk dat de Beyoncé experience voor mij nog steeds op repeat staat, elk weekend minimaal.
0: Wow.
2: Gewoon omdat er zoveel toffe dingen in zitten. Qua show, qua arrangementen, qua band. Een all-female band. Dat was al een movement op zich. Maar dan ook nog eens al die arrangementen, hoe het gespeeld werd. Die solo's, de drumsolo's. Gewoon alle muzikale dingen, de muzikaliteit van die show. Die heeft mij echt gevormd wel.
0: Heb je ooit een traantje gelaten bij een Beyoncé-concert?
2: Ja, helaas wel. Ik schaam me er een beetje voor. Want ik ben echt die persoon die zegt, nou, je gaat toch niet huilen als je een artiest ziet.
0: Tuurlijk wel.
2: Maar toen ben ik, ja, kennelijk wel. Want ik was dus, ik ben er geweest een keer. En ze kwam op en ze stond alleen in een silhouet. En ik voelde iets opkomen en ik dacht, nee, het zal toch niet. Maar ja, man, ik werd gewoon emotioneel van het feit dat ze daar stond.
0: Gewoon van, she's here.
2: Ja, best wel raar. Maar ja, het was toch wel, het maakte toch wel impact of zo.
0: Goeie opkomst dan.
2: Zeker.
0: Dus als je straks opkomt bij je theatershow, zorg dat je een silhouet bent.
2: Ga ik ook in een silhouet staan.
0: Zodat wij allemaal gaan huilen daar in die zaal. Voordat je opkomt. Ja. Nee, maar het is ook wel een experience. En als je erbij mocht zijn, dan heb je ook de buidel moeten trekken tegenwoordig. Ze komt dit keer ook niet echt hier naartoe. We hopen dat ze bij Jay-Z is op zijn verjaardag. Of op haar verjaardag. Want Jay-Z treedt op in Londen op 4 september. Zagen we in de agenda. Dus,
2: ja, daar zal ze wel bij zijn, toch? Dat lijkt me wel. Want hoe, ja, dat lijkt me wel.
0: Ook voor Jay-Z. Hoe kan je niet bij haar verjaardag zijn?
2: Echt, hè? Het zou wel een dingetje zijn. Ik denk dat ze daar wel even een kleine beef over zouden hebben als dat niet het geval zou zijn.
0: Wat? En je hebt ja gezegd op een optreden op mijn verjaardag?
2: Ja. En niet zomaar mijn verjaardag, hè. Mijn 45ste verjaardag. Dat is een big deal.
0: Ja, dat is ook wel zo, ja. 45 toch? Is echt zo'n leeftijd, een mijlpaal.
2: Ja, toch?
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Hoe begon jouw liefde voor Beyoncé eigenlijk?
2: Ja, wel bij Destiny's Child echt. Destiny's Child is wel echt de basis. The Writings on the Wall is een soort bijbel geweest. Veel naar geluisterd, de harmonieën. En toen was het eigenlijk nog voor mij de kracht dat ze samen waren. Het was nog niet eens, het was wel logisch dat Beyoncé eruit sprong.
0: Ja.
2: Maar ik vond de kracht juist dat ze samen waren. En toen ze solo ging, moest ik even wennen. Omdat ik het heel sterk vond. Ik hou van harmonieën, ik hou van samenzang. Dus ik vond dat heel sterk. Dus ik moest even schakelen. Maar ik was heel snel geschakeld eigenlijk. Omdat het gewoon duidelijk was dat zij Queen Bee is. Dus ja, je kon daar niet echt omheen.
0: Ja, dan de laatste vraag, Sarah Jane. Wat moeten we draaien van Beyoncé en waarom?
2: Ik heb daar even over nagedacht wel. Want er zijn zoveel classics. Maar ik ben toch gegaan voor een wat nieuwere tune. Voor mijn gevoel wat nieuwer. Dat is Brown Skin Girl. Ik vind dat album, het Lion King album, is een album van de film eigenlijk. Maar er zitten zoveel goede tracks op. En al die collabs vind ik heel tof. Maar Brown Skin Girl was echt een track waarbij ik me gezien voelde, gehoord voelde. En het was even nodig, deze track.
0: Over de mooiste huiskleur ter wereld. Beyoncé.
2: True that.
0: Samen met St. John onder andere. Brown Skin Girl. Sarah Jane, dankjewel en een fijne dag vandaag.
2: Ja, jullie bedankt. Doei.

0: En daarom is het 8:45 geworden. Goedemorgen, dit is de Morning Show. En als je nu luistert, dan hebben we je hulp een beetje nodig. Want we zijn op zoek naar de koningen en koninginnen uit de R&B-muziek. Voor de powerpokkoe van zometeen. Wat hebben we allemaal al gedraaid? Nou, maandag hadden we Blackstreet met Blow Your Mind. Nee, sorry, You Blow My Mind van Blackstreet draaiden we maandag. Dinsdag werd Jodeci aangevraagd met Fienin. En gisteren Joe met I Wanna Know. Dus welke koning of koningin uit de R&B-geschiedenis wil je horen? En met welke plaat? Laat dat even weten. Dan kunnen we zo meteen draaien na de headlines van 9 uur. Voor die tijd hoor je Foxy Brown en Jay-Z samen op I'll Be.
1: How we do?
2: Done yet.
1: Yeah. Hey, Nana.

0: Soul. Blend. 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Er is nog veel onduidelijk over het aantal slachtoffers van de verwoestende vloedgolf in Nepal en Tibet. Het dodental staat op 165, het aantal vermisten is bijna 1500. En vannacht is doorgezocht naar overlevenden, onder meer met helikopters, zegt correspondent Davy Boerema.
2: In het begin ging dat heel moeilijk omdat ze niet konden landen, maar nu lijkt dat beter te gaan en zijn er mensen inmiddels naar Kathmandu gebracht, naar de ziekenhuizen. Er zijn ook veel privé-initiatieven die daarmee bezig zijn en reddingswerkers komen steeds verder, dus dan zie je dat ze inderdaad de modderverschuivingen die langs de wegen hebben weggeslagen, dat ze daar dan weer manieren vinden om toch weer langs te komen.
1: Verschillende landen hebben Nepal al hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen 3 maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. Vandaag begint in Groningen de rechtszaak tegen de twee moeders uit Stadskanaal die worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van 6 van een van de twee vrouwen. Het meisje zou een jaar lang ernstig zijn mishandeld, zegt verslaggever Josephine Trehi.
3: Het meisje zou opgesloten en vastgebonden zijn geweest in de kelder. Geslagen, geschopt, ze kreeg bijna geen eten, ze was ondervoed. Ze werd ook gedwongen om haar eigen braaksel te eten. Dat alles hebben de vrouwen ook gefilmd, ze werkten daarin samen.
1: Het gaat om een inleidende zitting. En het gaat goed met de Nederlandse chipindustrie. De omzet is in 6 jaar tijd verdubbeld tot 46 miljard euro. Meer bedrijven zijn zich gaan richten op chips en de bedrijven die dat al deden zijn gegroeid door de wereldwijde vraag naar chips. Die zijn onmisbaar geworden. Het weer nog zonnig, maar vanuit het zuiden trekken bewolking en buien over. In de middag weer zonnig, dan 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara. Cuba.
4: Ja, goedemorgen. Dit is de Morning Show met zometeen Anthony Hamilton en nu Nas en Lauryn Hill met If I Rule the World.

0: New Love van Anthony Hamilton. Twee weken geleden was hij nog in de Paradiso om hem live te doen. Het is alweer 9:10. Je luistert naar de Morning Show op NPO Blend.
1: The Morning Show. Cuba. Cuba.
0: En het kan zomaar zijn dat je op je werk bent aangekomen. Want ja, die zomervakantie is op heel veel plekken wel ten einde. Ik praatte gisteren met een vriend van me. Die zei, deze week is mijn zoon voor het eerst naar de brugklas. Dat is natuurlijk ook wat nu een beetje gebeurt. Hoe dan ook kan je vast wat extra energie gebruiken. En voor die mensen die energie kunnen gebruiken, hebben we deze.
2: Power Pokoe.
0: Het is weer tijd voor de Power Pokoe. Want van goede muziek krijg je goede energie. En deze week hebben we een nieuw thema bedacht. We zijn op zoek naar de R&B koningen en koninginnen. De koningen en koninginnen uit de R&B muziek. Lou die stuurt via de NPO Luister-app een berichtje. En die zegt, ik wil Pony van Ginuwine horen. Manon komt met Usher, You Remind Me. Jeremy zegt D'Angelo met How Does It Feel. En Carlos die zegt Vibe van de R&B koning R. Kelly. En Grace hebben we aan de telefoon. Good morning.
3: Good morning.
0: Ben je al op je werk? Ben je onderweg naar je werk? Wat ben je aan het doen?
3: Ik was nog aan het strijken. Ik ben echt veel te laat vandaag.
0: Oh, ja. Oh, en we houden je ook nog op?
3: Ja, maar dat is niet erg.
0: Oké. Okay. Welke koningin of koning kunnen we voor jou draaien?
3: Ja, ik moest meteen denken aan meerdere koningen en koninginnen in de track van Kelly Price, Love Sets You Free.
0: Maar echt iedereen staat erop, hè? Ik zat even te kijken. Drew Hill, Mantle Jordan, yeah. Case Player, het houdt niet op. Niet normaal hoe lang ze dat in 4 minuten hebben kunnen proppen ook.
3: Nee, daarom. En ik dacht echt van ja, als je het dan hebt over de Kings en Queens, dan kan deze niet missen gewoon.
0: Hier zit
3: iedereen in.
0: Yes. Doe een mooie aankondiging.
3: Oké, nou, goedemorgen iedereen bij deze Love Sets You Free van Kelly Price and Friends.
0: Succes vandaag.
3: Dankjewel.
4: Yeah. When peeps give you love, there's nothing in this world

Rondom KVD zit ik weer helemaal in het verhaal van Tupac. KVD zat in de auto vanuit waar werd geschoten op Tupac. En waarna die ook overleed natuurlijk. Do for Love is dit op NPO Blend. Over het nieuws volgen gesproken. Ik wilde even twee documentaires met je delen. Als wij ongeveer even oud zijn en ik praat nooit over mijn leeftijd, dan hebben we deze serie gezien op tv.

0: In BA schitterde en BA werd gespeeld door Mr. T. En Mr. T, ja, die komt met een documentaire op 8 september. Die heet natuurlijk A Pity the Fool. Want ja, hoe moet je hem anders noemen? Maar daarin krijgen we echt het verhaal te zien van Mr. T.
1: I was not born Mr. T. People don't know the road I had to travel. I was born in the Robert Taylor Project. You got to be tough in the hood. Growing up, I watched my father being called boy. I ordained myself Mr. T. So the first word out of everybody's mouth would be Mr. That's a sign of respect my father didn't get.
0: Slim, hè, dat hij dat zo heeft bedacht. En het is natuurlijk ook de man met de gouden kettingen. Er werd altijd gezegd dat hij uitsmijter was. En dat hij dan de gevonden kettingen om zijn nek hing. Maar er zit een ander verhaal achter. En dat gaan we dus ook zien in de documentaire Mr. T, A Pity the Fool. Die komt dus uit op 8 september. 10 dagen later, op 18 september, komt er een documentaire van Jay-Z. Die nu aan het toeren is met zijn 30-year anniversary of het eerste album Reasonable Doubt.
2: I had the same experience, except I was the one that could stand on the soapbox and like articulate what we were going through.
0: Ja, hij kon dus vertellen wat eigenlijk iedereen meemaakte in de Marcy Projects waar hij opgroeide. Ja, dat en meer zien we dus in een interview met Rick Rubin. Dat is de producer, legendarische producer en medeoprichter van Def Jam trouwens. Maar ook de producer waarmee hij 99 Problems maakte. Dus dat hele gesprek dat staat binnenkort online en dat komt dan bij HBO Max. Ben je weer even op de hoogte van alle docus die er aankomen? Ik ga zo meteen ook even iets met je delen over Mary J. Blige. Eerst Mariah Carey met Touch My Body.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Stone Stith met Fly op NPO Blend.
1: Het NPO Blend weer.
0: In de ochtend is het vrij zonnig. Vanuit het zuiden neemt de bewolking vervolgens toe en er trekken enkele buien over het land. In de middag is het vervolgens weer droog met ruimte voor de zon. Het kwik loopt op naar 26 graden in het westen en 30 graden in het oosten. In de loop van de middag wordt het broeierig en 's avonds trekken felle onweersbuien over het land. Daarbij is kans op veel regen en zelfs een beetje hagel. Dus hou daar rekening mee. Morgen wordt het minder warm dan vandaag, 21 tot 23 graden. Ook dan trekken onweersbuien over het land en daarbij kan het flink gaan waaien.
2: Caribbean Classic.
0: De Caribbean Classic van vandaag komt van Mr. Vegas. Het nieuws is namelijk naar buiten gekomen dat deze man een soort van lintje krijgt. Hij wordt bijna geridderd. Hij krijgt de Order of Distinction in the Rank of Officer van de gouverneur van de Jamaica. Het is altijd een beetje een rare constructie. Je hebt wel een premier daar, maar tegelijkertijd is het ook nog een kingdom. Valt het dan weer onder Engeland. Nou, hoe dan ook, de gouverneur gaat hem dus in oktober een lintje opspelden. En daar is hij best trots op.
3: I just wanted to get into the music with a one hit song to just help my mom, because my mom used to walk around and wash people's clothes and everything there.
0: Ja, en om het even te vertalen, hij zegt dus eigenlijk van zijn ambitie was destijds, toen hij begon met muziek maken, om ervoor te zorgen, zijn moeder was wasvrouw, dat ze niet zo hard meer hoefde te werken. Dat ze niet voor al die mensen kleren moest wassen. Mr. Vegas, zijn allergrootste hit, gaat over je hoofd omhoog houden en niet omlaag gaan. En de rest moet je er zelf bij verzinnen, want het is tenslotte alweer 9:30 en de kleintjes luisteren ook mee. Het saai van Mr. Vegas op NPO Blend.
4: No, no.

0: Diggle samen met FKJ op Tadao. En daarvoor de KRS One met MC's Act Like They Don't Know. KRS One was vorige maand nog in Nederland. Hij stond in het patronaat in Haarlem. En hij was in Zwolle op het poppodium Hedon. Maar is nu even aan het toeren in andere landen in Europa. Dit weekend staat hij in Duitsland. En dan gaat hij door naar Italië en Frankrijk. In de morning show moeten we soms ook een beetje... Ja, hoe zou ik het verwoorden eigenlijk? Moeilijke onderwerpen aansnijden. Zo heb ik het ook wel eens over mijn privéleven. Ik ben single, ik heb geen kids. Ik begin als 30-plusser daar wel over na te denken. En ik zag een interview met Mary J. Blige. Die was te gast bij de podcast van Michelle Obama. Die heet In My Opinion, oftewel IMO. Ze doet die podcast samen met haar broer Craig Robinson. En Mary J. Blige was daar te gast. En die was heel open over dat ze eigenlijk altijd dacht... ik wil geen kinderen, ik wil gewoon carrière. Want wat een werk die kinderen. Ik zie mensen struggelen. En dat ze daar nu op latere leeftijd, een beetje op terugkomt.
1: I said a lot of things when I was younger.
2: Mm-hmm.
1: Because I didn't want to have kids. You know, I saw a lot of people struggling. I saw a lot of, you know, my family members needing babysitters. And, you know, them not having a choice. Right. You know, no freedom. So when you're younger, you that's the choice. Those are the words you make. Those are the choices you make. Right. I don't want any kids. But then when you get older, you start to see how valuable their teenagers are to them.
3: Mm-hmm.
1: Their kids are to them,
2: mm-hmm.
1: You know? So now it's like, oh man, oof.
0: Ja, daar kan ik wel een beetje inkomen. Ik was op vakantie in Frankrijk deze zomer met neefjes en nichtjes. Ik heb in totaal 13 neefjes en nichtjes. Dus er is altijd iemand jarig, dus altijd een verjaardag. Maar dan ben je met die kids aan het spelen en denk je... ja, eigenlijk wil ik ook wel een mini-me, toch? Zou wel leuk zijn. En misschien als je al kids hebt, denk je misschien wel over de volgende na. Of denk je juist van, oh ja, had ik dat eerder maar gedaan. Nou ja, die gedachten hebben we allemaal. Toepasselijk is dan ook dat die grote hit van Mary J. Blige... Family Affair heet.

0: Ja, een week geleden deed ze nog op het Lowlands Festival. Milkshake hoorde je van Kelis. En over een milkshake gesproken. Goedemorgen, Jamie.
1: Ik begrijp het bruggetje niet helemaal.
0: Nee, begrijp het bruggetje niet. Dan ga ik je even een plaat laten horen. Komt-ie. Uit 1987 komt-ie. Herken je die stem een beetje?
1: Wie is dit ook alweer?
0: Dit is het eerste vinylplaatje van Extints.
1: Oh!
0: En die heette dus Milkshake.
1: Wauw. Ja, kijk, dit soort vergeten pareltjes, die zie ik ook graag voorbij komen in zo'n zoektocht, weet je wel?
0: Ja, want jij bent op zoek naar de grote hits, of eigenlijk de essentiële hits van de Extints.
1: Ja, zeker. Deze heb ik echt even heel ver weg gestopt, merk ik.
0: Ja, de Engelstalige Extints. Die is iedereen vergeten natuurlijk.
1: Nee, inderdaad. Dus ik wist wel dat die Engelstalig veel muziek gemaakt heeft, totdat iemand een keer zei, ja, moet je dit niet in het Nederlands gaan proberen?
0: Ja.
1: Maar dat is natuurlijk wel, dat zijn de tracks geworden die iedereen kent.
0: Ja,
1: misschien moet er wel een Engelstalige bij.
0: Toch dat je denkt, de kick-off van zijn carrière. En op vinyl echt, hè?
1: Vinylplaatjes
0: met Extints erop. Een hele dunne jongen was hij.
1: God, maar moeten we deze dan gaan draaien?
0: Ja, die weet ik niet. Fotootje voor de Mackie met de milkshake in zijn hand.
1: Tuurlijk, ja. Nee, hartstikke goed. Nou ja, als je nu luistert en denkt, ja, dat is een absolute Extints essential. Geef hem maar door via de NPO luisteren. Maar ik heb hem nog niet voorbij zien komen, moet ik zeggen.
0: Dat en meer zometeen in Jamie's Jams tussen 10 en 1. Laat hem even weten welke tracks van Extints je wil horen. Ik heb deze nog voor je, voor de headlines van 10 uur. En ik wens je alvast een hele fijne dag. Dit is Usher met Let It Burn.
2: I don't understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do. But that don't mean I want to. What I'm trying to say is that.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het rampgebied in Nepal worden ook twee Nederlanders vermist, zeggen de Nepalese autoriteiten. Meer details zijn niet bekend en er is geen bevestiging van buitenlandse zaken. Het aantal vermisten na de verwoestende stortvloed van gisteren staat op bijna 1500. Onder hen zijn ruim 640 toeristen. De gemeente Het Hoge Land in het noorden van Groningen voelt zich door het Rijk en het COA voor het blok gezet. Gisteren werd bekend dat de noodopvang in Uithuizen met een jaar wordt verlengd, ondanks het aflopen van het contract. Volgens het COA kan het niet anders, omdat er na deze maand geen andere opvanglocatie beschikbaar is voor de 250 bewoners. De organisatie noemt het voor alle partijen frustrerend dat er maar geen structurele oplossing wordt gevonden voor het tekort aan opvangplekken. De lokale politiek is verontwaardigd. De Groningse gemeente overweegt naar de rechter te stappen. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. De infectie zou zijn overgedragen door een mug die op de een of andere manier in een vliegtuig of bagage zat, zegt het Duitse RIVM. Nog vier medewerkers waren besmet met de meest gevaarlijke vorm van malaria, maar zij zijn hersteld na behandeling in het ziekenhuis. Of er ook passagiers besmet zijn geraakt, is niet bekend. Augustus is nog niet voorbij, maar het is al wel zeker dat deze zomer in Nederland de warmste is sinds het begin van de metingen. Het was de afgelopen drie maanden gemiddeld 19,3 graden in de beeld, zegt het KNMI. Het vorige record uit 2018 stond op 18,9. En het weer nog. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. En morgen met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Wat is Romeo zonder Julia? Wat is Bassie zonder Adriaan? Dat is niks, hè. Net als de boys van Artful Dutch. Toch altijd de stem van Craig David nodig hebben. Zoals deze. Woman Trouble is hier.

1999. Ondanks dat wereldwijde succes is het deze dames dus nog nooit gelukt om op nummer 1 terecht te komen. Ze hebben gewoon helemaal geen nummer 1 hit. Als je kijkt naar de grote hitlijsten in Amerika en Nederland bijvoorbeeld. Ik vind dat een bizar feit, weet je. Ze waren wel altijd goed op weg, hè. Meerdere keren die nummer 2 positie. Maakt voor jou en mij geen reet uit natuurlijk. Maar het is als artiest wel lekker om te kunnen zeggen dat je nummer 1 hit natuurlijk. Het was in 94 bijna gebeurd, hè, met Salt en Pepper samen. Maar toen kwam daar, of all fucking people, Paul de Leeuw met Ik wil niet dat je liegt. In Nederland dan, hè. Ja, dat was de muzieksmaak een beetje toen de tijd. Dasberg, nummer 1 weg met de groetjes van Paul. Oké, dan. Hey, het is donderdag. Elke minuut een stapje dichter bij een gloednieuw weekend met Eric B. en Rakim. Je krijgt ook Ginuwine en ook Jay-Z.

Jamie's Jams live vanuit het huis van de throwbacks. Dit is NPO Blend, waar je naast grote namen als Eric B. en Rakim ook kennis maakt met nieuwe namen. Want ook in de toekomst hebben we nog classics nodig natuurlijk. Ja, en misschien gaat zij die wel maken. Love Hills hoorde je net. 24 jaar, komt uit Rotterdam. Klinkt super internationaal toch, deze Excited. Gaan we nog veel meer van horen, denk ik. Het laatste nieuws omtrent de volgende man, ja, is dat hij afgelopen zomer verloofd is. Het wordt niet het eerste huwelijk voor Ginuwine. Hij is nu 55. Zijn vriendin is trouwens 28. Ja, dus ook voor haar zal het waarschijnlijk niet bij één huwelijk blijven, denk ik, in dit leven. Yeah. Is dat flauw? Ik wens

Een original blend banger. Onze vrienden van Blackstreet brachten je No Diggity. Het is donderdag, bewolkt dagje vandaag, kans op regen. Maar vanmiddag is het droog, zonnig en warm ook met 26 tot 30 graden. Niet gelijk de barbecue tevoorschijn halen, want vanavond kans op regen, hagel en onweer. Welkom in Nederland en welkom bij Jamie's Jams. Hier hoor je de tracks waar je mee bent opgegroeid met 112 zometeen.

talent is jong, is dat even mooi. En een fantastische aanleiding om eens even de 50 allerbeste producties van deze powervrouw op een rijtje te gaan zetten. En dan gaan we inderdaad van Destiny's Child naar het feit dat ze solo ging, samenwerkingen ging doen, al die eras die ze heeft aangetikt, van de country trein waar ze op sprong tot de disco trein en weet ik veel wat voor treinen ze allemaal gehad heeft. Ja, ik weet niet, heb jij een favoriete track van Beyoncé of van Destiny's Child? Ik ben benieuwd. Denk er even over na, want ik kan hem zo even voor je draaien als een kleine pre-party hier in Jamie's Jams. Reageren doe je via de NPO Luister-app. Ga naar Blend, stuur een berichtje deze kant op. Hoor je hem zo meteen voorbij komen.

0: home of classic R&B, hip hop, and soul. Blend. 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hij zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is 35 jaar koning van Noorwegen. In de Noord-Franse stad Caen is gisteravond een automobilist ingereden op mensen bij een bushalte. Er zijn 2 doden en 9 gewonden. Vooraf zou er zijn gevochten in een café. De Franse politie heeft een verdachte van 26 opgepakt. Volgens de politie is die alleen bekend van verkeersdelicten. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Boven Rotterdam-Zuid en omgeving is vanochtend vroeg een militaire oefening geweest met 8 helikopters. Die begonnen al om 5 uur en niet iedereen was daarvan op de hoogte. Veel Rotterdammers klaagden op sociale media dat ze er wakker van werden. Het was om een antiterreuroefening van de luchtmacht, waarbij onder meer een gijzeling werd nagebootst. Dat moest vroeg, stelt de luchtmacht, omdat als het schemert mensen in hun diepste slaap zitten. Ook de vijand. Bij de oefening leerden de militairen hoe ze gijzelaars zo snel en veilig mogelijk kunnen bevrijden en medisch verzorgen. Het duel in de play-offs voor de Champions League tussen Olympique Lyon en Fenerbahçe is gisteravond uit de hand gelopen. Na het laatste fluitsignaal gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook in de catacomben was het onrustig. Mikpunt was Fenerbahçe-speler Guendouzi. De middenvelder, die eerder uitkwam voor aartsvijand Olympique Marseille, werd aangevallen toen hij van het veld afliep. De Turkse club behaalde ten koste van Lyon de groepsfase van de Champions League. En het weer. Vanochtend plaatselijk kans op een onweersbui. Vanmiddag droog en vrij zonnig en 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Jamie's Jams met de muziek waar je gewoon lekker mee opgegroeid bent. Waar je warme en fijne herinneringen aan hebt. Ja, die je terug doet denken aan een hele fijne tijd, denk ik dan.

even lekker rustig aan doen op je donderdagochtend met Georgia Smith en Addicted in Jamie's Jams. Zometeen gaan we weer crazy hoor. Met T-Pain, I'm in love with a stripper. En ik vroeg je net of je heel even na wil denken over dat bijzondere muzikale oeuvre van Beyoncé. Die op 4 september haar 45ste verjaardag gaat vieren. En dat vieren we met haar mee. De Beyoncé top 50 hoor je dan tussen 12 en 4. Alleen maar bangers van nou, de vrouw die toch al heel wat jaartjes bij ons is. En er mag ook muziek van Destiny's Child bij zitten. En als je denkt, hey, ik vind dat leuk, ik wil mijn favorieten doorgeven, dat kan nog tot volgende week via mpoblend.nl. Minimaal 3 tracks, maximaal 10 tracks waarvan jij zegt, ja, die vind ik zo fantastisch. Die moeten echt hoog eindigen in de lijst met de beste Beyoncé-tracks aller tijden. Maar als een kleine pre-party in Jamie's Jams, alvast even kijken wat er zo al binnenkomt. Wat is nou een beetje populair? Dan zie ik een bericht van Keisha, die zegt, ik weet nog dat ik No No No voor het eerst hoorde en dacht, wow, wat is dit? En dan bedoel ik de versie met Wyclef Jean. Ik was een fan van meidengroepen als The Supremes, maar dit klonk heel fris, weet ik nog. Ja, zeker. Dit was ook die grote doorbraak. Tenminste, zij brachten eerst No No No uit. Gewoon de normale, originele versie. Het was een beetje een langzame ballad. Die heeft niet zoveel gedaan. Maar het was Wyclef Jean die track hoorde en dacht, ja, als we deze een beetje op weten te spicen, dan zou dit nog wel eens wat kunnen worden. En dat werd het. De doorbraak. Officieel Destiny's Child. This is the remix. This is the remix.

Ja, die kennen we als de meeste van de refreintjes, die catchy tunes, autotune. Deze man doet er nog zoveel naast. Hij is toch ook een streamer, zit hele avonden te streamen en zo. Ook muzikaal gezien doet hij er trouwens van alles naast. Ik weet niet of je me gelooft als ik zeg dat ook dit een Deep Pain-productie is. Niet zeker. Oh, oh shit. Hier was hij aan het klussen. Thuis lekker aan het boren. Ja, wat is dat van herrie, joh? Nee, ik weet ook niet precies hoe het komt. Maar hij heeft een tijdje geleden gewoon voor de gein een beetje een dubstep-achtige plaat gemaakt. Daar werd zo goed op gereageerd. Ja, dat hij echt serieus de studio is ingedoken met allerlei andere dancehelden. En ook echt een serieuze track heeft uitgebracht. Daar kan ik jou ook nog wel een klein stukje van laten horen. Even voor de liefhebbers. Ja. My god. Ja. Ook dit is Deep Pain, mensen. Zal ik even doorspoelen naar het refrein? Dat is misschien wel leuk, klein stukje eventjes.

Olivia niet te vergeten, die het prachtige refrein zingt op deze Candy Shop. Liedjes over snoep en zo, weet je wel. Heel goed. Je bent bij NPO Blend. Waar je iedere dag de energie krijgt om de werkdag door te komen. We zijn

Jennifer Lopez, Get Right in Jamie's Jams. Bijna donderdagmiddag. Zometeen verder met het vervolg in de zoektocht naar de essentials van Extince. Wat we al hebben staan, ga je zometeen horen. Je krijgt de

0: blend.
1: Check it out, y'all.
0: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 12 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de vloedgolf van gisteren in Nepal en Tibet is opgelopen tot 273. Verreweg de meeste slachtoffers vielen in Nepal. Daar worden nog honderden mensen vermist, net als in Tibet. Onder die vermisten is een groot aantal toeristen. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken houdt er rekening mee dat ook een aantal Nederlanders slachtoffer is geworden van de vloedgolf. Experts zeggen dat die mogelijk werd veroorzaakt door een lawine, door een smeltende gletsjer. Nederland en een aantal andere EU-landen overleggen over de begroting voor de komende 7 jaar. De Europese Commissie wil een begroting van 200 miljard euro. Maar Nederland en anderen vinden dat te veel. Een grote groep andere EU-landen wil dat er juist meer geld bij komt. Bij een toekomstige asielopvang in Valkenswaard is geprobeerd brand te stichten. Op 2 plaatsen zitten brandplekken tegen de gevel en er zijn ramen kapot. Het COA wil in het leegstaande bedrijfspand in Valkenswaard 40 alleenstaande minderjarige vluchtelingen opvangen. Defensie heeft uitleg gegeven over de militaire oefening aan de zuidkant van Rotterdam. 8 helikopters, waaronder Chinooks, vlogen vanmorgen in alle vroegte laag over. Op sociale media werd daarover geklaagd. Volgens Defensie werd een gijzelingssituatie geoefend en is het eind van de nacht daarvoor de beste tijd. De toestand van de Noorse koning Harald is verder verslechterd. Het koninklijk huis noemt hem zeer ernstig. Leden van de koninklijke familie hebben hun verplichtingen afgezegd om bij Harald te kunnen zijn. De koning van 89 ligt al 10 dagen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Harald is al 35 jaar koning van Noorwegen. En het weer, in het zuidwesten een bui, verder vanmiddag droog en vrij zonnig, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen- en onweersbuien. Morgen onweer en met een graad of 22 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Donderdagmiddag, de meest muzikale lunch van Nederland. Eet smakelijk als je aan de boterham zit. James Jams met de tracks die je meeschreeuwt. Jojo, Leave zometeen naar Beyoncé en Jay-Z.

0: liefdesverdriet had in de Zero's, dan was dit hem wel, hè. Jojo, Leaving. Get out!
1: Maak dat je wegkomt! Get the fuck out of here, man!
0: Juist, ja. Gelukkig is het, gaat het nu wel veel beter met me, hoor. Nee. Hey, goed dat je erbij bent. Zometeen het vervolg van de zoektocht naar de essentials van Extins. Echt drie bangers al op de lijst staan. Welke dat zijn, hoor je zo. Ben ik heel benieuwd naar.

0: like Lou and Jamie's Jam.
1: Blend Essentials.
2: Blend Essentials.
0: Maar Jotie Nasje en Daniel Bedingfield nog hoort zometeen. Niet op één track overigens. Zou wel een interessante combinatie zijn, hè? Zouden allebei wel van wat beukende beats. Maar afzonderlijk van elkaar ga je ze horen nadat we eens even hebben geïnventariseerd hoe het gaat met de zoektocht naar de essentials van een absolute legende uit het zuiden. De man die toch wel de rode loper uitlegde voor de nederhop zoals we die vandaag de dag kennen. Het gaat om Extints. Wat zijn nou zijn vijf meest iconische tracks, liedjes die iedereen een keer gehoord moet hebben in het leven? Ja, daar kom je natuurlijk al gauw uit bij de track waar het allemaal mee begon.
3: Smaakwater, ijskoud spraakwater, met kans op een Nederlandstalige kater door mijn spraakwater.
0: 1995, en toen was daar een jaar later.
3: Kaal of Kammen, weet je wel, dat maakt niet uit, iedereen weet je af.
0: Kaal of Kammen. Maar als we kijken naar de essentials, dan is er ook één waar zo'n beetje de hele Nederlandse scene op staat van artiesten die toen nog niet zo bekend waren. Tot grote spelers.

0: Essentials.
1: Je luistert Jamie's Jams, waar we iedere middag tussen 12 en 1 op zoek gaan naar 5 tracks van een bepaalde artiest, een duo of een ander gezelschap. Die zo iconisch zijn dat het eigenlijk onderdeel zou moeten zijn van iedereen zijn muzikale opvoeding. Deze week hebben we de Prins van het Zuiden in onze spotlight staan. Het gaat om Extinct, waarvan we eigenlijk de grote hits al hebben staan. Hè. Dat zijn natuurlijk Spraakwater, Kaal of Kammen en Zoete Inval. Maar welke kunnen daar nog bij? Ja, misschien wel een Engelstalige, hè? Want voordat hij Nederlands ging rappen was het gewoon allemaal Engelstalig. Ja, ik heb wel een aantal suggesties voorbij zien komen, maar er is er één die echt het vaakst voorbij komt. Thanks voor alle berichten in de NPO-luisterapp. En dan zie je toch dat mensen houden gewoon van die woordspelingen, van die flow, van gewoon lekker 4 minuten lang bars gooien met grapjes en toestanden. Het gaat om Viervoeters, ook één van zijn grootste hits. Die gaat toegevoegd worden als vierde. Blend Essential.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De twee vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baans Centrum. Ze worden daar in november onderzocht. Dat is gebleken bij de eerste voorbereidende zitting in de zaak in Groningen. De vrouwen waren daar niet bij aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op het meisje van 6, de dochter van een van de vrouwen. Het kind werd geslagen, vastgebonden en kreeg te weinig te eten. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Tibet en Nepal is opgelopen tot 335. Dat zijn er 332 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De Fiat heeft een inval gedaan in panden van ondernemer Charles Ratelband. De zakenman wordt verdacht van fraude en witwassen. Hij zou 23 miljoen euro hebben opgehaald bij beleggers voor groene investeringen in windturbines en zonneparken. Maar het geld zou zijn verdwenen naar een privérekening. Volgens de Fiat wordt ook de rente niet meer uitbetaald. Zakenman Ratelband, zoon van BN'er Emiel Ratelband, is niet bereikbaar voor een reactie. In Valkenswaard is brand gesticht bij een toekomstige opvanglocatie voor asielzoekers. Mogelijk is er met een brandbare vloeistof tegen de gevel gegooid. Er is brandschade zichtbaar en ook een aantal ramen is kapot. Het COA wil in het gebouw in Valkenswaard alleenstaande minderjarige vluchtelingen huisvesten. En het weer van het zuiden uit zon en broeierig warm, 26 tot 30 graden. Vanavond stevige regen en onweersbuien. Morgen onweersbuien, ook wat zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Hey, goedemiddag. Tot 4 uur ga ik de beste tunes draaien. Samen door de middag komen. We trappen af met de King of New York, The Notorious B.I.G. Hypnotized.

Rihanna, Aging Like Fine Wine. Nas trouwens ook, stond vorige maand in Londen op een festival. De eerste keer dat hij daar was, was in 1994. En toen kwam hij daar voor de promotie van zijn debuutalbum Illmatic. Ja, toen was hij alleen te horen.

Van de week kon je haar zien op Lowlands. Ja, toch wel jammer om te zien dat het publiek daar haar werk niet echt kende. Begon nog als troef. I don't know. Pas toen ze Milkshake en Trick Me deed, ging het los. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet terecht. Die vrouw heeft zoveel goede tunes. Tweede van heb ik voor je mee.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft vorig jaar 175 meldingen binnengekregen over mislukte en slecht uitgevoerde botox- en fillerbehandelingen. Dat is 5 keer meer dan het jaar ervoor. Dat komt volgens de inspectie vooral doordat het aantal aanbieders flink is gestegen. Die hebben vaak niet de juiste diploma's of onvoldoende kennis. Cliënten hadden na mislukte ingreep vaak zwellingen, hangende ogen of ontstekingen. Omdat vooral jongeren voor zo'n behandeling kiezen, is de inspectie begonnen met een voorlichtingscampagne in studentensteden. In Nepal en China wordt rekening gehouden met nieuwe vloedgolven na de verwoestende modderstroom van gisteren. In Tibet is door verzakkingen hoog in de bergen een nieuw stuwmeer ontstaan dat steeds verder volloopt. De komende dagen wordt er ook regen verwacht. Het dodental in Nepal en Tibet is opgelopen tot 356. Dat zijn er 353 in Nepal en 3 in Tibet. Er worden nog altijd honderden mensen vermist, ook een aantal Nederlanders. De 2 vrouwen die worden verdacht van de ernstige mishandeling van een meisje van 6 in Stadskanaal moeten naar het Pieterbaancentrum. Ze worden daar over 3 maanden onderzocht. Vandaag was de eerste voorbereidende zitting in de rechtszaak. De 2 verdachten waren niet aanwezig. Ze worden verdacht van poging tot doodslag op de dochter van een van de vrouwen. De EK baanwielrennen van 2028 worden niet in België gehouden, maar in Nederland. Het Belgische Zolder was uitgekozen om het evenement te organiseren, maar de EK zijn verplaatst naar Apeldoorn. Aanleiding is het 100-jarig bestaan van de Nederlandse wielerbond, de KNWU, in 2028. Dat jaar zijn ook de EK wegwielrennen, de EK BMX en de WK veldrijden in Nederland. Het weer, zonnige periode en drukkend warm, 26 tot 30 graden vanavond en vannacht. Felle regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekker weer terug naar de muziek. Stevie Wonder, Mos Def en Alicia Keys zijn allemaal voor je onderweg. Ja.

van NSYNC en Nelly. Wat begint met gesmak? Heel smerig. Ik heb hem in mijn koptelefoon zitten. Goed, die zou je waarschijnlijk ook herkennen aan de eerste paar seconden. Ik ben benieuwd of je dat zometeen ook lukt met de uithaal.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Het Rode Kruis heeft een speciaal Giro-nummer geopend voor de overstromingen in Nepal. De hulporganisatie zegt dat er zeker 20 miljoen euro nodig is om de duizenden slachtoffers van de ramp te helpen. Op dit moment is de zoektocht naar overlevenden in volle gang. Maar volgens het Rode Kruis is daarna ook nog levensreddende hulp nodig. Ook moeten met het geld tijdelijke onderkomens worden gebouwd voor mensen die hun huis verloren zijn. Het Giro-nummer van het Rode Kruis voor de slachtoffers in Nepal is 6868. Mona Keijzer wil met haar nieuwe politieke beweging werken aan oplossingen. Woningbouw, regeldruk en immigratiebeperkingen zijn de belangrijkste onderwerpen, zei Keijzer op een persconferentie. Keijzer, nu zelfstandig Tweede Kamerlid, noemt haar beweging Project 2029. Die heeft een sociaal-conservatief karakter. Voor een politieke partij vindt ze het nog te vroeg. Volgens Keijzer is er politiek ruimte op rechts. Andere partijen lossen volgens haar niks op. Keijzer hoopt volgend jaar maart met een eigen partij mee te doen aan de Provinciale Statenverkiezingen. Dan het weer nog. Zonnige periode en drukkend warm. 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht felle regen en onweersbuien. Ook morgen geregeld onweer en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

2 seconden lang. Dus even de vraag, als je hem hoort, of je dan ook weet wie het is en hoe die track ook weer heet. Dus leg even neer wat je aan het doen bent. Voor je het weet, is het alweer voorbij. Luister goed, wie hoor je hier? Nog 1 keer. Wie is dit en hoe heet die track? Als je met de eer wil strijken, dan moet je snel zijn. Pak je telefoon er maar bij. Het gaat hard meestal met dit spel. Maar ja, is het al goed? Dat is maar de vraag. Sierra en Bauhaus nu.

0: voorspellingen binnenkomen. Quinten die stuurde eerst Mysterious Girl. Toen stuurde hij Promiscuous Girl. Even kijken of welke van de twee het dan maar is.
1: Yeah. Hi, ik heb een beetje last van mijn keel. Maar ik denk te horen Nelly Furtado met Promiscuous Girl.
0: Ja, Jess, klopt helemaal. En je was hartstikke snel. Alleen ja, Quinten was net iets eerder. Moet zeggen dat hij dus eerst het foute antwoord stuurde, toen het juiste antwoord. Dus ik tel hem rijk. Ook shout-out naar Maro en Humphrey. Je had hem ook goed. Was hij zo makkelijk dan, Maro?
2: I threw you off.
3: Nope.
4: Didn't think so.

0: Altijd is kort jakjes
1: een bevalling. Dat is voor die dingen, toch?
0: Voor de guffen. Nou, die les heb ik niet meegekregen, hoor. Oh, wat grappig.
1: Ja, want toen wij naar zwangerschapsgym gingen, toen kregen we dat liedje mee.
0: Oh, wat grappig. Die ken ik helemaal niet.
1: Maar van altijd is Kojakje zien.
0: Nou, ik kan over niks hiervan meepraten, want ik ben door 7 lagen heen opengesneden.
2: Oh, ja.
0: Ja,
2: nou, ik stond ook op het punt, hoor. Ik dacht, haal haar eruit. Ik was echt 3 dagen bezig. Leuk met dat. You are evicted. Get
0: 3
2: out.
0: 3 dagen?
2: Ja, get out of me.
1: Ik ben nooit meer van dat buikje afgekomen na de zwangerschap.
0: Ik niet?
1: Jij?
0: Zomaar shade. Nou goed, salt en pepper. Zometeen natuurlijk ook Foxy Brown, Talib Kweli en John B. Allemaal in de middagshow Bridge the Gap. Die Beyoncé top 50 komt eraan. En ik heb er wel zin in, hoor. Ik zeg je eerlijk.
2: Weet je wat ik dacht? Kijk, wij snappen natuurlijk hoe tof dat is. Maar er zijn misschien ook mensen die luisteren die denken... Ja, jeetje, wat is nou de deal met Beyoncé eigenlijk? Mm. Waarom is ze zo bijzonder? En daar gaan wij zo meteen even induiken met een branding expert. Die gaat uitleggen waarom het merk Beyoncé zo sterk is.
0: Want Beyoncé is gewoon een merk.
2: Ja,

0: Ja, nee, Michael Jackson die zit nu wel echt zo diep in de familie. Dit is mijn het lievelingsnummertje van mijn dochter.
1: Oh,
0: Beat It.
1: Kan ze het al een beetje zingen?
0: Ja, ze kan het zingen. Gingen we laatst varen. Toen moest deze dus blazen toen we op de grachten zaten. Beat It! 2 jaar is ze. Ja, nee, opvoeding gaat goed.
1: Mama is trots.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Mona Keijzer werkt aan de vorming van een nieuwe beweging en bij voldoende belangstelling van een nieuwe partij. Bij de presentatie van haar beweging, Project 2029, zei Keijzer dat er ruimte is op rechts. Uiteindelijk hoopt ze bij de verkiezingen op 30 Tweede Kamerzetels en ze zou de eerste vrouwelijke premier willen worden. De vroegere Bosnisch-Servische legerleider Ratko Mladic is overleden, melden Servische media. Zijn troepen vielen in juli 1995 de moslim-enclave Srebrenica binnen, waar Nederlandse VN-blauwhelmen waren gestationeerd. 8000 moslimmannen en jongens uit de enclave werden door de Bosnische Serviërs vermoord. Het Joegoslavië-tribunaal veroordeelde Mladic tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Mladic stierf in de gevangenschap in Den Haag. Hij was 84. Nederland en 5 andere EU-landen hebben in Berlijn overlegd over de Europese begroting voor de komende jaren. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan voor een begroting van 2000 miljard euro voor 7 jaar. Maar Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken, Finland en Zweden vinden dat het wel wat minder en moderner kan. Zij leveren het geld voor 40% van de Europese begroting en willen meer zeggenschap over hoe het geld wordt besteed. Zo wil Duitsland meer geld voor de Europese industrie en Denemarken voor defensie. De nieuwe EU-begroting moet op 1 januari 2028 ingaan. In de flat in Zoetermeer is een man door een groep van 10 mensen opgewacht en mishandeld. Hij stapte deze week met zijn vrouw uit de lift en werd meteen geslagen en geschopt. Een van de daders probeerde hem met een mes te steken. Tijdens de mishandeling werd de man bestolen. Waarom de groep in Zoetermeer het op hem had voorzien, wil de politie niet zeggen. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is 1 over 4 op donderdag 27 augustus. Goedemiddag, Howard.
2: Hi, Wansi.
1: Hij is een echtgenoot en vader, artiest en evangelist en blaast vandaag 48 kaarsen uit. Ik heb het over de one and only Mace, een van de twee opties in Goed Gejat van vandaag. Sampled. Dat slow down baby Mace, you're killing me. Dat heeft Brandy van dit nummer.
2: Wauw, je gaat diep hoor.
1: Ja. Hij is subtiel. Maar ja, je weet, de grote vraag die we elke dag stellen is: wie gaan wij Buma geven op zijn verjaardag? Postuum Buma dan, voor Biggie en Todol. Je kan het laten weten via de NPO Luisterapp, daar kan je stemmen. En dat kan je ook doen via onze Instagram, @NPOBlend.
3: NTR, 1C en Howard.
1: Zometeen dan hoor je Bridge the Gap Lately van John B. Maar eerst Foxy Brown. Dit is Hot

0: bij het platenlabel van Beyoncé's papa. En toen kwam er een album waar dit nummer op staat. Lately. Ja, 22 jaar geleden.
1: Wow.
0: Ja, en John B. heeft ook nieuwe muziek. Volgens mij hebben die, ja, was dat dit jaar, denk ik? Of vorig jaar gedraaid?
1: Klopt, ja. Ja,
0: was ook lekker. Maar dit was eventjes terug in de tijd. Net als het nummer daarvoor, Hotspot van Foxy Brown.
2: Dit is Bridge the Gap. Met 1C en Howard. This is Bridge the
0: Gap. Het is 4:10 op donderdag 27 augustus. Ik neem een voorschotje op morgen.
1: Rustig, rustig.
0: Ja, ja, ja, nou ja, de maand is klaar, toch?
1: Dat is
0: kunnen
1: waar.
0: We, kunnen we wel stellen. Howie, wat heb je gisteren uiteindelijk gegeten? Want je wist nog niet helemaal of het nou vis moest worden.
1: Het is vis geworden.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Een hele

0: voor 2 dagen gekookt.
1: Oh, lekker.
0: Ja,
1: wat
0: ik was
1: je gemaakt?
0: Aan. Ik heb een paneer tray bake gemaakt. Paneer is die Indiase kaas.
1: Ja, precies.
0: Heb ik reepjes van. Het is een recept van iemand anders, hoor. En dan, zeg maar, fajita's is het.
1: Oh,
0: de fajita-vulling.
1: Okay,
0: okay. Dus paprika, ui, ja, kruiden. Maar dan met paneer.
1: Nou, wat dan? Want ik ken het alleen maar zaagpaneer. Dus
0: ja,
1: dit is een leuke variant.
0: Maar dat is ook lekker! Oh, okay. Ja, oké. Okay. Ja, nee, sorry. Deze show gaat niet om eten. Wel een beetje.
1: Ja, maar ik zeg.
0: Ja, maar ook om muziek natuurlijk. Die kan je zo meteen verwachten. In de vorm van Guru. Samen met Angie Stone. Keep Your Worries. Black komt eraan met All That Matters. En ook Talib Kweli en Get By. We gaan zo meteen bellen met Nancy Pollyon. Zij is een brand strategist. Zeg ik dat goed?
1: Dat zeg je helemaal
0: ja,
1: goed. Met toontje dat erbij hoort.
0: Ja, toch? Een brand strategist. En zij gaat ons zo meteen uitleggen, en jou ook als je aan het luisteren bent, waarom Beyoncé zo'n sterk merk is. He, en hoe ze dat heeft bereikt, vooral. Eerst zijn dit Glamour Kid en Shola Ama en Taboo.
2: That love, you know what? It's Glamour en Shola Ama.

0: Zou je deze dan maandag ook live gaan doen? Hij staat samen met Jasmin B, a.k.a. Mos Def, in Paradiso.
1: Nou, ik denk van niet. Want ze gaan gewoon Black Star doen.
0: Ah, ja, 30 jaar oud is dat album. Precies. Daarom zijn ze er. Ja. Talib Kweli, die hoorde je net met Get By. Zometeen hoor je All That Matters van Black Leon Thomas en AC Chaik. Maar eerst spelen wij weer een spelletje.
2: The Bridge the Gap News Quiz.
0: Ja, ik heb alleen net het nieuws gehoord over Mladic. Maar verder weet ik helemaal niks vandaag. Dag quizmaster Daniel.
3: Goedemiddag, goedemiddag.
1: Kom maar door met je voetbalvraag.
3: Nee, ik heb geen voetbalvraag vandaag.
1: Oké. Okay.
3: Nee. En kom jij maar door met je plaat waar je voor wil gaan strijden. Want de winnaar van deze quiz, die uit drie vragen bestaat, die mag een plaatje uitkiezen.
1: Eens even kijken, wat gaan we doen? Ik vind het een beetje lastig vandaag.
3: Ja?
1: Heb jij een tip voor me, Wansie?
0: Ja, een eerbetoon aan Dolly Parton hebben we eigenlijk nog niet gedaan.
1: Oké. Okay.
0: Dus misschien Ghetto Superstar?
1: Oh ja, dat is wel een goeie. Dat is wel een lekker nummer.
3: Nou, dan gaan we daarvoor, dat noteer ik. Wansie, waar ga jij voor?
0: Nou, ik ga voor, omdat het blijkbaar 26 graden is buiten. Ja, voel ik niet. Maar Temperature van Sean Paul.
1: Het is een soort broeierig.
0: Ja, vind je?
1: Ja, het is wel warm.
0: Oh.
3: Ja, het is, ik moet wel zeggen, want ik kwam hier dus inderdaad om 3 uur kwam ik hier aan ongeveer. Toen was het nog een paar graden koeler dan dat het nu was buiten.
0: Oh, okay.
3: Dus het is, in korte tijd is de temperatuur wel omhoog gegaan.
0: Nou, dan past Champagne daar heel goed bij.
3: Dat bedoel ik. Nou, dat is reden voor jou om te gaan strijden. Zoals gezegd, 3 vragen over het nieuws. Mladic zit er niet in, voetbal zit er niet in. Het zijn meer keuzevragen. Weet je het antwoord? Dan roep je je naam. Degene die als eerste zijn naam roept, die mag een keuze maken. Heeft diegene het fout, dan mag de ander nog een poging wagen. En bij de gelijke stand hebben wij natuurlijk een beslissingsvraag. Gaan we naar vraag 1, als iedereen klaar is?
0: Ja.
3: Ja? Top. Sinds de bestorming van het Capitool in Washington is de beveiliging daar aangescherpt en hebben agenten daar al heel wat gekke dingen meegemaakt. Toch maakten ze gisteren iets mee dat zelfs hen verraste. Een man kwam aanrijden met zijn auto met iets heel bijzonders, maar wat was het? A. Een oude Russische kernkop klaar om afgeschoten te worden. B. Een aanhanger vol knuffels van Trump. Voor Trump moet ik zeggen, want die had wat liefde nodig volgens hem. Of C. Een guillotine.
0: Wansie, ik denk B.
3: Jij denkt B. Dat is het minst gekke van allemaal, of niet?
0: Ja, nou ja, weet ik niet.
3: Ja. Maar helaas. Dat is fout.
1: Dan is het C.
3: Dat is helemaal goed inderdaad, ja.
0: Een guillotine,
3: ja. Die man had gewoon een aanhanger met een guillotine erop. Klaar om gebruikt te worden. Het was niet duidelijk voor wie dat was, maar ja, ze hadden wel een vermoeden.
1: Off with the head!
3: Ja. Amerika, zo'n vrij land. Om 21 uur, of 9 uur vanavond moet ik zeggen, vindt er op Netflix een wereldwijde primeur plaats. De wereld staat voor mensen op zijn kop momenteel. Een journalist van het Algemeen Dagblad die duidde het al als: het is alsof Freddie Mercury dood of opstaat uit de dood. Zo bijzonder is het, maar wat is het? Is het A, daadwerkelijk Freddie Mercury die uit de dood opstaat? B, de eerste beelden van en de gameplay van GTA 6 die worden getoond? Of C, de legendarische serie Friends die keert terug met een reunieshow?
0: Howard,
3: was wel iets...
0: Nee, helemaal niet. Nee,
3: nou,
0: natuurlijk okay. niet.
3: Nou, je protesteert, dus dan gaat de vraag sowieso naar Howard.
0: Oké.
1: Okay. B?
0: Ja.
3: Weet je het zeker?
1: Nee, maar ik gok het.
3: Ja, goed gok. Jij bent echt goed in gokken. Gaan we naar de volgende vraag. Deze weet jij, Wansie.
0: Mm.
3: Volgende week wordt Beyoncé natuurlijk 45 jaar oud. Dat vieren wij met de Blend Top 50. Mm. Op haar verlanglijstje voor de verjaardag staat vooral geen geld geven. Want dat geeft ze namelijk toch al overal aan weg. Maar waar heeft zij haar laatste 1 miljoen aan uitgegeven?
0: Hoezo
3: vandaag?
0: Moet ik dit weten dan?
3: Nou, dat stond in de krant.
0: En jij denkt dat ik de krant lees?
3: Nou, het is een nieuwsquiz op zich. Ik bedoel, kan het ook uit de Donald Duck halen dan?
0: Het staat in de krant dat Beyoncé
3: gaf 1 miljoen euro gaf ze uit.
0: Ja, vertel.
3: Dat gaf ze weg. Ja. Maar waaraan? Is dat A, aan de slachtoffers van de aardbeving in Colombia? B, aan de praatgroep van Jay-Z, waar hij al sinds jaar en dag praat over zijn 99 problems? Of C, aan Me, Myself and I?
0: Ja, dan is het A dus. Colombia.
3: Je naam nog even voor de vorm.
0: Nou, oh ja, nee, ik ben gedisqualificeerd.
3: Dat doe je nu zelf, hè?
0: Ja, prima. Ik had hem toch al verloren. Hè?
1: Maar wat is het antwoord? Ik wil het weten.
3: Ja, dat is aan de slachtoffers van de aardbeving in Colombia.
1: Colombia, oké. Okay.
0: Ja. Nou, hartstikke mooi. En ik vind het helemaal niet erg, want we hebben nog eigenlijk... in Bridge the Gap geen aandacht besteed aan het overlijden van tante Dolly.
1: En dat gaan we nu wel doen, want we gaan luisteren naar Pras, Maya en Older the Bastard met

0: onmiskenbaar Leon Thomas. Dat... Was dat een goede Leon Thomas imitatie?
1: Hele goede.
0: Ja,
1: hele
0: goeie. Ja.
1: Niks aan veranderen.
0: Nee. Hij hielp Black en AZ Chike en in All That Matters. Je hoorde het net in Bridge the Gap. Nog een week kan je stemmen op de Beyoncé Top 50. Volgende week vrijdag dan hosten Jamie en Sonja op NPO Blend Queen Bee's verjaardagsfeestje. En ja, Beyoncé is natuurlijk een van de grootste en voor velen zelfs de grootste artiesten van de afgelopen 20 jaar. Maar wat maakt haar nou zo groot en bijzonder? Dat vragen we aan Nancy Polion, expert op het gebied van vrouwelijk leiderschap en personal branding. Nancy werkte onder andere met Usher, Prince, Alicia Keys en Pink. Ze heeft nu haar eigen bedrijf Branded You. Kortom, als er iemand kan uitleggen waarom Beyoncé zo'n sterk merk is, dan is het Nancy wel. Goedemiddag, Nancy.
2: Goedemiddag, Nancy.
1: Hallo, hey. Hallo.
2: Hallo, Howard.
0: Hey, Nancy, hoe zou jij het merk Beyoncé omschrijven?
2: Ik denk dat Beyoncé een heel sterk merk is, omdat ze precies weet wie ze is en waar ze voor wilt staan.
0: Mm-hmm.
2: En ja, je kan natuurlijk zeggen dat ze een feministisch merk heeft, of dat ze voor zwarte cultuur staat. Dat ze goed de geschiedenis kent, want er is altijd context in alles wat ze doet en hoe ze zingt en hoe ze optreden. Ik heb bijvoorbeeld een foto die ik altijd gebruik om haar te vergelijken met Diana Ross.
0: Mm-hmm.
2: Die stond in 1982 met een glitter soort van zwempak op het podium. 30 jaar later deed Beyoncé hetzelfde. En er zijn natuurlijk ook wel veel dingen die je kan vergelijken met die twee. Diana heeft ook in een girlband gezeten, of een girlgroup. En was ook de lead zangeres.
0: Ja.
2: En die wist ook heel duidelijk, ze had ook heel duidelijk een visie over... Oké, ik wil meer dan dat zijn. En dat zie je dus ook bij Beyoncé.
1: En als je nou met je marketingbril naar Beyoncé kijkt... wat heeft zij wat andere hele goede artiesten niet hebben? Wat maakt haar zo uniek?
2: Nou... ik vind het veel interessanter om te zien wat we van haar kunnen leren. Want er is echt het begin over, ik wil meer dan dat zijn. En dat zie je dus ook bij Beyoncé.
1: En als je nou met je marketingbril naar Beyoncé kijkt... wat heeft zij wat andere hele goede artiesten niet hebben? Wat maakt haar zo uniek?
2: Nou, ik vind het veel interessanter om te zien wat we van haar kunnen leren. Want er is echt... het begint bij de branding, hè? Dus dat ze weet wie ze is en waar...

0: bereiken. Een van de voorbeelden die ik net bedacht is dat ik ooit een MTV-show zag waarin ze op een loopband stond te rennen om een soort van haar ademcontrole te verbeteren en haar longcapaciteit. Ken je die nog?
1: Ja.
0: Nou, dat laat dus ook zien dat ze heel duidelijk wist, ik wil voor kwaliteit staan. En als je weet dat je voor kwaliteit wil staan, dan weet je ook dat je vaak discussies zal hebben met je platenlabel of misschien wel met je manager. Gelukkig had ze in het begin Matthew, haar vader.
1: Ja.
0: Waarvan ze gewoon wist, hij weet wat mijn visie is. Hij weet dat ik al vanaf mijn vijfde zangeres wilde zijn, op wilde optreden en wat ik ervoor wil doen. Dus hoe ver ik wil gaan. Dus hij steunde haar altijd daar ook in. En dat maakt haar marketing ook echt anders. Want als jij weet waar je heen gaat, hoef je mensen niet te overtuigen. Weet je. Je inspireert ze en ze gaan daarin mee. Dus je publiek die is ook veel makkelijker. Je hebt echt een verhaal gehoord van wie jij bent. En misschien kunnen ze zich daar ook sneller mee identificeren. En dat kon natuurlijk met Beyoncé. Ze heeft echt een enorme beehive, hè? Een echte fancommunity.
1: Nou, een fancommunity is een understatement. Mensen zouden misschien wel een kogel voor haar vangen, toch?
0: Het is maar ze heeft daar echt in geïnvesteerd, hè?
1: Ja.
0: Tussen 1997 en 2003 is zij bijna voor elk single en album naar Nederland gekomen. En dat weet ik omdat ik toen bij een platenlabel werkte. En ik werkte artiesten zoals Usher en Five en Westlife en al die boybands.
1: Mm-hmm.
0: En ik zweer het je, overal waar wij heen gingen, was Destiny's Child. Dus ze hebben heel goed geïnvesteerd in het bouwen van de basis, van de fanbase.
2: Mm.
0: Zodat je eigenlijk altijd kan optreden zonder dat je een hit hebt. Want je hebt fans. En they buy all your shit, hè. Die kopen niet alleen je muziek, maar die kopen je concertkaartje.
1: Ja.
0: Tijdens je concert kopen ze je merchandise. En dat heeft ze gewoon heel goed begrepen. En ze bedient ook haar fans heel goed.
1: Maar ik vind het toch bijzonder, want kijk, nu, hè, ze wordt 45. Dus dan snap je van nu, hè, snapt ze waar ze naartoe gaat. Maar dat ze zo jong dat al begreep, dat vind ik wel vind ik extra bijzonder.
0: Ja, nou, we moeten gewoon luisteren, hè, naar die kids als ze net om praten. Als ze 10 zijn en weten wat ze missen.
1: Ja.
0: Ja, nee, maar dat is echt zo. Want er zijn natuurlijk meerdere voorbeelden van uitvinders, van entrepreneurs, van mensen die gewoon precies wilden wat ze wilden doen. Weten wat ze wilden doen, maar niet gesteund werd door een ouder.
1: Ja.
0: Zoals een Matthew, die echt zijn baan opgaf. Ik bedoel, hij had een hele goede salesjob en is gewoon haar manager geworden.
1: Mm-hmm.
2: Dat is wel bijzonder, ja.
1: Nancy, laatste vraag. Nou ja, Beyoncé die staat al bijna 30 jaar aan de top. Wat denk jij dat moeilijker is? De top bereiken of daar blijven?
0: Het is allebei moeilijk, maar er blijven is echt een kunst.
2: En hoe doe je dat dan vervolgens?
0: Nou, je moet een mindset hebben, Howard. We hebben natuurlijk heel veel artiesten gezien die niet alleen een burn-out hebben gehad, maar ook aan de drank en drugs zijn gegaan. Of die de druk niet aankonden. Want er is natuurlijk best veel pressure. Iedereen heeft een mening over je. En ik denk dat Beyoncé gewoon heel goed een close-knit van mensen om zich heen heeft die ze vertrouwt.
1: Mm-hmm.
0: En waarvan ze gewoon weet, oké, als ik naar die persoon luister, dan weet ik dat hij het beste met me voor heeft en niet met mijn geld aan het wil verdienen.
2: Mm-hmm.
0: En dat moet ze ook. Ze zal ook niet constant naar al die roddels overhalen op internet geloven en volgen. Omdat, ja, dan kan je niet echt een trendsetter zijn. Je moet ook als creatieveling, ja, in je eigen proces blijven zitten. Dat heeft ze ook altijd gedaan. Dat zie je ook met al haar albums, of nou een country album is, of misschien wordt het straks wel een rock album.
1: Oh, hoe
2: knows? Dat zou maar kunnen, reggae.
0: Ja, nou reggae. Oh, dan Bob Marley zou tof zijn.
1: Ja.
0: Maar weet je, dat zijn wel de dingen die je moet blijven doen. Dus dat je echt aan je mindset werkt, dat je gewoon weet wie je bent, dat je echt een goede team om je heen hebt gebouwd. En ja, kijk naar Amy Winehouse. Ik vind het nog steeds jammer dat we haar niet meer hebben.
1: Mm-hmm.
0: En dat je gewoon goed nadenkt over, ja, wat voor muziek je naar buiten wil brengen. Ze is echt een trendsetter. Ze volgt niemand, hè? Ik bedoel, daar blijft wel relevant.
2: Mm-hmm.
1: Nancy Polion van Branded Jew, bedankt voor deze toelichting. En als cadeautje aan jou, draaien we jouw favoriete Beyoncé nummer.
0: Let's get information.
1: Yeah.
0: Thank you.
1: Doei, doei.
0: Dag, Howard.
2: Hoi, hoi.
0: Dag, Monty. Doei.
3: Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi, catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress.

0: lekker hoor. Guru en Angie Stone en Keep Your Worries in Bridge the Gap. Daarvoor ook nog Formation van Beyoncé. Je hebt dus nog een week om je stem uit te brengen. Naar nplblend.nl moet je dan gaan. En dan kan je je favoriete Beyoncé-nummers uitkiezen. Om ervoor te zorgen dat die in de Beyoncé Top 50 langskomen. Volgende week vrijdag tussen 12 en 4 hoor je de 50 beste Beyoncé-nummers volgens jou. Heb jij Mees wel eens horen preken, Howie?
1: Nee, wel rappen, maar preken niet.
0: Nou, zullen we even luisteren?
1: Oké.
2: After all of that time, in verse 17, it says, and Jesus began to preach. And look at what his first message is. He says, repent.
0: Ja, en toen dacht ik, dat is wel weer genoeg.
1: Ja.
0: Ja. Hij heeft gewoon een soort van eigen kerk. Sane Church. Weet je, sane van gezond. Of goed bij je verstand. En ik vind het wel leuk. Want Mees is natuurlijk aan de ene kant artiest geweest. Maar hij heeft ook zijn podcast toch met, hoe heet die andere keer, Cameron. It is what it is of zoiets.
1: Oh ja, klopt. Ja.
0: En daarin praat ze veel over sport. Maar eigenlijk over van alles en nog wat. En dat hij dit dan ook nog erbij doet, vind ik wel echt heel leuk divers.
1: Nou ja, het is ook slim. Want een kerk hoeft geen belasting te betalen. Dus dat, ja, dat is voor veel gasten een echt wel een goede manier om weer aan inkomsten te komen. Want de kerk betaalt geen belasting.
0: Huh.
1: En je kan dus giften vragen, dus ja, let the money roll in.
0: Huh. Ja, goede side hustle van Mees, die vandaag 48 is geworden. We dachten, gaan we dat vieren met het nummer dat hij samen met Brandy heeft gemaakt. Top of the World. Sampled. Of draaien we het nummer waar zij van hebben gejat.

0: achtergrond voorbij komen. Mm-hmm. Met Slow Down, Big, You're Killing Him, volgens mij. Of You're Killing Me. Ja, wie van de twee gaan we draaien? Naar wie zou jouw voorkeur uitgaan?
1: Meteen direct Todal.
0: Oh ja?
1: Ja, die track heeft iets traags. Er zit iets slepends in die beat.
0: Dat is waar.
1: En die geluiden zijn dik. En dan natuurlijk gewoon mijn lievelingsrapper, de Notorious B.I.G.
0: Oh, ik dacht dat je iemand anders zou zeggen.
1: Nee, ik heb een schilderij van Big in mijn voorzaal. Dus ja, voor mij is het gewoon geen discussie.
0: Nee, maar ik vind die beat van Top of the World ook wel heel fijn. Nee,
1: absoluut. Maar die beat van Can't You See?
0: Ja.
1: Ja, man.
0: Eens. Ja, dat heeft Sean C. toch goed gedaan.
1: Ja, het is een goede producer.
0: Ja. Dank voor het stemmen, zeg ik tegen onder andere Jurgen, Fatima, Valerie, Asindi, Wierin en Glenn. We gaan luisteren naar die slepende beat. Dit is Can't You See van Todal met 65% van alle stemmen. De winnaar in Goed Gejat van vandaag.

0: bedoelde dat hij graag Todos zou willen horen. Nou, dan zijn we goed aan je tegemoet gekomen, Max.
1: Ja, toch.
0: Todos kreeg je niet alleen, ook de Notorious B.I.G. en ja, eigenlijk ook nog wel een beetje toen nog Puff Daddy van Bad Boy Records. Can't You See? Zometeen gaan wij het hebben over een documentaire die morgen op tv wordt uitgezonden. Althans, de eerste aflevering daarvan. De Witte Man.
2: De Witte Man.
0: Ja, ja. Een hele provocerende titel volgens sommigen.
2: Hoezo?
0: Ik zeg volgens sommigen.
2: Tjonge.
0: Ja, ik denk volgens...
1: Je mag ook niks meer zeggen tegenwoordig.
0: Je mag ook je documentaire geen naam meer geven. Nee. We gaan daarover bellen met de maker van die documentaire, Chen van Binsbergen. Waarom zij besloten heeft een documentaire te maken over witte mannen. En wat het idee daarachter is.
2: Oké.
0: En natuurlijk die open spot in de playlist. Verzoekjes zijn welkom. En ja, het gisteren een hele leuke categorie. Toen dacht ik, zullen we daar even op voortborduren? Gisteren was het storytelling in hip-hop.
1: Ja.
0: Zullen we vandaag doen, wat voor nummer kan jij bedenken wat je zo meteen wil horen in Bridge the Gap, dat een R&B nummer is met storytelling?
2: Hmm. Interessant. Ga ik even over nadenken.
0: Ik denk meteen Craig David. Hey girl, come right around. Of TQ.
2: Nou, en wat dacht je van Brown Sugar? Begint letterlijk met Let Me Tell You a Story.
0: Ja. Nou ja, goed, zo drie opties. Maar we zijn benieuwd naar die van jou. Laat het weten via de NPO Luister-app. Welk R&B-nummer met goede storytelling daarin zou je graag willen horen zometeen in Bridge the Gap? Wij geven je vast Motown Philly van Boyz II Men.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op een school in de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood. Dat melden Duitse media. Volgens een lokale nieuwssite was er een schietpartij en zijn de slachtoffers 18 en 30 jaar oud. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ze gaan om een man van 19 die de ex was van het slachtoffer van 18. De 30-jarige man zou zijn gedood toen hij de dader wilde tegenhouden. Het geweld was op een school in Gosenoy-Zittau, ten zuidoosten van Berlijn. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk nog meer. De man van 43 doneerde aan diverse spermabanken en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Het onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat hij liegt over hoeveel kinderen hij al heeft. Ook zou hij seksueel getinte appjes naar de vrouwen sturen. Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. Oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is overleden. De voormalig Bosnisch-Servische legerleider overleed in de gevangenis in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide en oorlogsmisdrijven. Mladic werd in 2017 veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal, onder meer voor de massamoord op meer dan 8000 Bosnische jongens en mannen in de enclave Srebrenica in 1995. Hij was al langere tijd ziek. De afgelopen jaren werd hij meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Ratko Mladic was 84 jaar. De politie in Zoetermeer onderzoekt de mishandeling van een flatbewoner. Die stapte maandagavond met zijn vrouw uit de lift en werd toen belaagd door 10 gemaskerde mannen in het zwart. De man werd geslagen, geschopt en beroofd. Volgens de politie in Zoetermeer bleef de vrouw ongedeerd. Het weer, zon, wat bewolking en vrij benauwd. Het is 26 tot 30 graden. Vanavond en vannacht stevige onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, Wensi en Howard.
2: Ashanti zingt dat ze zo dommig is in Foolish zometeen. Eerst, hey ja, dit is Outkast in Bridge the Gap.

0: Je bent hardleers, is eigenlijk de boodschap die Ashanti tegen zichzelf verkondigt in Foolish. He, want die man is niet goed voor je en toch ga je terug.
1: Iedere keer weer.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, we zijn er allemaal wel eens geweest, wil ik zeggen.
1: Zeker.
0: He, of velen van ons in ieder geval. En gelukkig voor de meesten van ons komt daar dan een eind aan.
1: Hebben we dingetjes geleerd.
0: Ja. Gelukkig komt er nog even geen eind aan Bridge the Gap. Nog 50 minuutjes, dan hoor je fijne muziek. Denk aan Mario, die vandaag 40 is geworden.
1: Zo jong.
0: Ik vind dat, nee, ik vind dat bizar. Want voor mij is Mario nog steeds gewoon 25 of zo.
1: Ja.
0: Toch? Hij heeft zo'n babyface. Nou, die komt eraan met How Do I Breathe. Head Over Heels van Allure staat voor je klaar. Champagne en Temperature straks. En misschien ook wel jouw verzoekje. We zijn op zoek naar R&B-nummers waarin een goed verhaal wordt verteld. A.k.a. gezongen. Mm-hmm. Goede storytelling in R&B-nummers. Heb je een suggestie daarvoor? Er zijn al best wel lekkere dingen binnengekomen. De allereerste was Confessions van Usher.
1: Oh ja.
0: Dat is wel,
1: ja,
0: dat is best een verhaal wat daar
1: zeker
0: verteld wordt.
1: Ja.
0: Dus keep them coming via de NPO Luister-app. R&B-nummers waarin een goed verhaal verteld wordt. Wie weet komt jouw voorstel zometeen wel voorbij. Dit is eerst nieuwe muziek. Am I okay in hoofdletters? Dit is Durant Bernard op NPO Blend.

0: Sounds Live series. Okay. Een samenwerking met Notting Hill Carnaval.
1: Ja. Yeah.
0: Dat bestaat dit jaar 60 jaar. En ik moet je zeggen, schandalig, ik ben nog nooit geweest.
1: Nog nooit?
0: En ik heb altijd extreme FOMO als ik zie zeg maar, dat mensen daar naartoe gaan. Maar het is altijd rond mijn verjaardag, dus dat vind ik altijd een beetje ingewikkeld.
2: Altijd het laatste weekend dat in zijn geheel in augustus valt.
0: Ja, maar jij bent daar wel eens geweest.
2: Ik heb het gefrequenteerd.
0: Zo.
2: Wat staat in de jaren 90?
0: Gedanst.
2: Ja, maar op straat. Ja, dat was altijd een hele toffe straat, All Saints Road. Waar de groep All Saints ook naar vernoemd is, omdat ze daar in een studio gingen repeteren.
0: Uh-huh.
2: En in die straat heb je drie soorten sound systems. Dus gewoon die old school reggae.
0: Uh-huh.
2: Hippe shit van nu.
0: Uh-huh.
2: En die Britse moeilijke drum en bass.
0: Oh, ja.
2: Obscure soort. Nee, ik heb het over nog een laag dieper.
0: Oh.
2: Dus gewoon echt moeilijke shit.
0: Oh.
2: Weet je wel? Met producers zoals Dago van 4Hero.
0: Uh-huh.
2: Dus in die straat was van alles. En had je nog een restaurant, dat heette Coconut Grove. En daar heb ik toen voor het eerst echt van een Jamaicaan Jamaican jerk gegeten.
0: Oh.
2: Ja, maar dat was echt een toffe tijd. En ik was er in, ik geloof, 97. Toen had je er een kar van Bad Boy Entertainment.
0: Wauw!
2: Ja, dat was.
0: Maar even, want wij praten over Notting Hill Carnaval. Wij weten wat het is, maar even voor de context. Het is eigenlijk een soort van zomercarnaval keer 1000.
2: Het is het grootste Caribisch carnaval buiten het Caribisch gebied of zo, zeggen ze.
0: Ja.
2: En het is echt hysterisch. 2 dagen, zondag is voor de kinderen.
0: Ja.
2: Die maandag is altijd bank holiday, dus dan is iedereen vrij. En die maandag gaat het echt los. En dan hebben ze natuurlijk vrij. Vanaf donderdag hebben ze al feesten om het allemaal aan te jagen. En ik was daar bijvoorbeeld ook in de jaren dat onze eigen Ebony daar optrad.
0: Oh ja,
2: want dat was toen natuurlijk
0: gek.
2: Met die soort muziek.
0: Met Beanie Man had die nummer, of niet?
2: Ja, maar hij trad er ook gewoon zelf op met zijn track.
0: Gek.
2: Dus dat was echt een hele bijzondere tijd. En eigenlijk gaat er dit jaar ook iets baanbrekends gebeuren. Want op maandag is het voor het eerst dat La Rouge en Cachet Royale daar optreden. Dus een Surinaamse en een Antilliaanse band. Er is een organisatie die zich bezighoudt met om de Dutch Caribbean bij de Engelsen wat bekender te maken. Want zij kennen natuurlijk al die eilanden.
0: Ja.
2: Waar hun mensen vandaan komen.
0: Ja.
2: Maar ze zijn niet zo bekend met de Dutch Caribbean. Vooral ook omdat Suriname aan het vasteland ligt. Maar toch maken we deel uit van CARICOM. Samenwerkingsverband van alle Caribische landen. En zij maken zich ervoor sterk om dat duidelijker te maken. Dus het is ze gelukt. Cachet Royale en La Rouge dit jaar op Notting Hill Carnaval.
0: Wauw. Nou ja, mocht je aan het luisteren zijn en daar naartoe gaan, ik ben jaloers.
2: Volgens mij gaan we dinsdag bellen met een mannetje die daar dan bij is.
0: Oh, te gek.
2: Mm-hmm.
0: Oh, dit is ook fijne muziek. Allure en Nas, Head Over Heels. Mm-hmm.

0: cover van de one and only Mariah Carey, net in Bridge the Gap. Morgen is op NPO 3 de documentaire De Witte Man te zien. Een al heel interessante titel. Deze documentaire onderzoekt wat er gebeurt nu de vanzelfsprekende machtspositie van de witte man onder druk staat. Want wat gebeurt er met je als je niet langer vanzelfsprekend de norm bent? Even een fragmentje uit de trailer van De Witte Man.
1: Ik kan geen huis meer krijgen, mijn vriendin kan niet meer veilig over straat, helemaal niks. Wil je lasten morgen?
2: En dat doen ze hoor. In deze serie, De Witte Man, gaan we kijken naar wie hij is en wat hij er zelf van vindt.
0: Ja, vooral die wat hij er zelf van vindt, hè, dat hij zijn macht een beetje moet afstaan. Prijswinnend documentairemaker en regisseur van De Witte Man, Chen van Binsbergen. Goedemiddag.
3: Hoi.
4: Hallo, hallo.
0: Hey. Hey Chen, allereerst, waarom moest die docu gemaakt worden over De Witte Man?
3: Nou, kijk, ik wil vooropstellen, deze documentaire gaat niet over de witte man als mens, maar voornamelijk over de machtspositie die witheid en man zijn nog steeds viert en dominant houdt.
4: Aha.
0: Ja, dus niemand hoeft zich echt persoonlijk aangesproken te voelen.
3: Nee, ik ben niet zo geïnteresseerd in de schuldvraag. Ik ben voornamelijk geïnteresseerd in waarom de dingen zijn zoals ze zijn.
0: Mm-hmm. En waarom zijn de dingen zo?
3: Nou, wat je dus van oudsher ziet is dat de machtspositie van de man die wit is nog steeds de meest dominante is. En wat je ziet is dat hij eigenlijk de wereld om zich heen heeft gecategoriseerd, maar nog nooit zelf is bekeken als categorie.
0: Mm-hmm.
3: En als machtspositie.
0: En dat is eigenlijk wat jij doet, hè, in de documentaire of in de serie. Het zijn 3 afleveringen waarin je eigenlijk als een soort van antropoloog de man, de witte man en de extreme man bestudeert.
3: Ja, in principe gaan we van 3 afleveringen, van de man naar de witte man naar de extreem witte man.
0: Ja.
3: En in aflevering 1 kijken we voornamelijk naar de machtsverhouding tussen vrouw en man. En in aflevering 2 kijken we wat het vermeende idee van ras doet, zeg maar. Dus kan hij zijn eigen witheid zien? Net als dat, zeg maar, mensen van kleur worden gecategoriseerd als kleur, kijken we ook naar wat witheid doet.
4: Ja, want als je zegt mensen van kleur, dan zou je dus ook moeten zeggen mensen zonder kleur. Kleurloze mensen.
3: Exact. En dat is dus wat wij gaan kijken van hoe houdt het systeem, zeg maar, nog steeds wit zijn en man zijn in stand. En wat doet dat?
0: Mm-hmm. Hey Kelly, Chen. Ik heb dus de hele serie al gezien. En ik moet zeggen dat er heel veel momenten waren waarop ik dacht, OMG, ik zou hier zo graag tegenin willen gaan. Jij hebt ervoor gekozen om dat niet te doen. Was het lastig?
3: Ja. Nou, kijk, ik word betaald om een hele goede documentaire te maken, die hopelijk ook goed is. En dat betekent dus dat ik laat zien hoe deze mensen denken. En deze witte mannen denken.
0: Mm-hmm.
3: Ik word niet betaald om deze witte mannen op te voeden.
4: Of om je eigen mening te etaleren.
0: Nou ja, nee, ik vind Louis Theroux, die doet dat ook. Hè? Die laat wel een beetje, laat het een beetje schuren. Dus het is een vorm. Toch? Als jij in een serie je mening wil geven. Het is niet dat het niet kan.
3: Iedere documentaire wordt gemaakt vanuit een bepaald perspectief.
0: Mm-hmm.
3: Ook iedere vorm van journalistiek. Mijn eigen perspectief als vrouw van kleur is alleen uitzonderlijk omdat er zo weinig vrouwen van kleur in de journalistiek zijn.
0: Ja, ja. Dat maakt het al een perspectief dat we niet zo vaak zien.
4: In de documentaire heb je ook een groep witte mannen die allemaal Jan heten, in een kroeg gezet en vragen gesteld over hun bewustzijn van hun positie. Wat is dan jouw conclusie?
3: Wat mij het meeste opviel, dat is eigenlijk wel gewoon hoe zij vrouwenonveiligheid zien. Dus huiselijk geweld, maar ook bijvoorbeeld de veiligheid van vrouwen op straat. En wat ik het meest ontluisterend vond, was dat deze mannen nog steeds, nou, veel van hun in ieder geval, de veiligheid van vrouwen, dat ze daar zich niet bewust van waren. En dat een actie als wij eisen nacht op pas de eerste keer is dat ze het zagen dat het een patroon was. En dan vraag ik mij wel af, hoe komt het dat deze mannen, hebben die geen vrouw in hun leven?
4: Ja, en waarom vraag, zijn hebben die ze geen dochters?
0: Ja, dus wel. Maar dan
3: sommigen
0: nog
3: wel.
0: Ja.
3: Ja.
4: Het is ondanks.
0: Ja,
3: en dan, ja, hoe kijk jij hier nou? Want de eerste aflevering heet natuurlijk De Man. En dan ben ik toch wel benieuwd, hoe kijk jij naar vrouwen en geweld tegen vrouwen, Howard?
4: Ja, dat is natuurlijk iets heel heftigs. En het is iets waarvan je wil dat het niet gebeurt. Tegelijkertijd gebeurt het wel. Dus moeten we op zoek naar een vorm waarbij we onderzoeken waar vandaan komt het en wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat het niet meer gebeurt.
3: En wat doe jij dan als man?
4: Ja, ik heb 2 dochters in mijn huis wonen. En ik kan je eerlijk vertellen, die kunnen me soms het bloed onder de nagels vandaan trekken. Dus wat ik dan doe, is dan verwijder ik mezelf uit de situatie.
3: Ja, want kijk, sinds het voorgesprek heb ik natuurlijk opgezocht met wie ik vandaag in gesprek zou gaan.
0: Mm-hmm.
3: En daarbij kwam wel een zaak kwam ik toch een zaak uit 2007 tegen.
4: Klopt.
3: Hoe kijk jij nu naar vrouwen en geweld tegen vrouwen?
4: Nou, wat ik net zei, dat is hetzelfde. Kijk, het is mij een keer overkomen. En ik denk dat het goed is dat we onderzoeken wat we kunnen doen om ervoor te zorgen dat het niet meer daar komt. Want iedereen heeft grenzen en loopt tegen zichzelf aan. Dat kan iedereen gebeuren. Dus we moeten op zoek naar wat kunnen we doen om wanneer je merkt dat de spanningen te groot worden. Ik heb geleerd dat ik mezelf dan uit de situatie moet verwijderen. Maar ik denk dat er nog genoeg mensen zijn die dat nog niet kunnen. En dan werkt het als een soort rode lap op een stier. En dan kan het dus uit de hand lopen. Dan kan het misgaan.
3: En hoe heb jij daarvan geleerd om... Toch, zeg maar, hoe heb je hiervan geleerd?
4: Door erover in gesprek te gaan.
3: Oké, en wat heeft dat met jou gedaan? Kun je me meenemen in het proces?
0: Nou, Chen, mag ik iets voorstellen? Want je bent nu deel 3 of deel 4 van de documentaire aan het maken.
3: Ja, nee, sorry. Dat is toch mijn ding als journalist. Dat is jouw... dat ik niet afvraag, natuurlijk.
0: Dat is jouw beroepsdeformatie.
3: Ja, nee, sorry.
0: Maar anders wordt het een beetje een lang gesprek. Misschien dat we zo, off-air...
4: dat kan altijd.
0: Ja, kunnen jullie nog even lekker verder praten.
3: Heel graag.
0: Want we moeten even terug naar de documentaire. De documentaire is eigenlijk, heb ik begrepen, vooral voor niet-witte mannen om een beetje herkenning in te vinden.
3: Deze documentaire is gemaakt voor iedereen die niet wit is en niet man is. En het is voornamelijk om taal te geven aan hoe die machtsdynamiek werkt. Mm-hmm. Dus ik vergelijk het eigenlijk altijd als een vis in het water. Ja. En dan is de witte man de vis en dan is het water waarin hij zwemt macht. En wat je...
0: Een beetje herkenning in te vinden.
3: Deze documentaire is gemaakt voor iedereen die niet wit is en niet man is. En het is voornamelijk om taal te geven aan hoe die machtsdynamiek werkt. Mm-hmm. Dus ik vergelijk het eigenlijk altijd als een vis in het water. Ja. En dan is de witte man de vis en dan is het water waarin hij zwemt macht. De vis heeft natuurlijk niet door dat hij in macht in water zwemt.
0: Ja.

0: Ja, het is mijn doelstelling in ieder geval. Ik vergelijk het altijd een beetje met, zeg maar, Ruben Terlouw die documentaires over China maakt. Ja. Dus daar heeft hij vast niet iedere Chinees in gesproken. En hij maakt het uiteindelijk voor de Nederlanders hier. Dus wat ik probeerde te doen met deze documentaire is taal en woorden te geven aan hoe die machtsverhoudingen werken. En ook de bewustzijn te creëren. Ik vergelijk het altijd een beetje met, zeg maar, een klein steentje in dat water gooien.
1: Ja.
0: En de rest die ook in dat water zit, die voelt dan voor het eerst hoe die macht werkt.
2: Ik stel voor dat iedereen gewoon gaat kijken naar je documentaire.
1: Dat lijkt me het beste.
2: De Witte Man is vanaf morgen om 9:15 te zien op NPO 3 en op NPO Start. Chen van Binsbergen, dank je wel voor het maken. En ik ben dan heel erg benieuwd wat je volgende idee is. Maar daar gaan we denk ik snel weer wat over horen.
0: Ja, dank je wel.
2: Yes, doei doei.
1: Hoi hoi.
0: Joe.
2: Zometeen Kalani en Usher. En misschien ook wel jouw verzoekje. Maar eerst Mario die 40 kaarsen uitblaast vandaag. Dit is How Do I Breathe.

0: Usher en Shoulda Never hoorde je net in Bridge the Gap. Tupac, hoop ik dat we nog tijd voor hebben. Ik denk het haast wel.
1: Ja,
0: hangt een beetje vanaf hoe lang wij nu gaan praten. We gaan het proberen kort te houden, Howie.
1: Oké, let's go.
0: We waren op zoek naar nummers, R&B-nummers... die een mooi verhaal vertellen, goede storytelling. En Ishi die dacht aan Usher en Confessions. Nou ja, Usher is net voorbij gekomen. Ik zie ook Lauryn Hill en X Factor, de suggestie van Max.
1: Dat is echt een prachtig nummer, een heel mooi verhaal.
0: Mijn favoriete nummer van haar.
1: Wel iets wat we regelmatig draaien.
0: Zekers. Jurgen die heeft twee suggesties. Hij zegt het is Neo Soul, dus Tyrone van Erykah Badu.
1: Ja, zeker.
0: Heel goed verhaal.
1: Ja, ja.
0: En Waterfalls van TLC. Dat vind ik ook. Hè. Dat is een nummer met een boodschap.
1: Nee,
0: met een boodschap.
1: Ja.
0: Meerdere boodschappen eigenlijk. Zijn meerdere verhalen die verteld worden. En met pijn in mijn hart gaan we niet voor de keuze van Marie-José. Ze zegt het is misschien iets meer soul dan R&B. Maar Tonight is the Night van Betty Wright vertelt wel een mooi verhaal dat tot de verbeelding spreekt.
1: Absoluut. Vooral de live versie is fantastisch.
0: Ja, ja. Dus misschien doen we die een andere keer. We zijn gegaan voor de suggestie van Diana. Die zegt, ik vind Friend of Mine van Kelly Price wel een goed verhaal hebben.
1: Ja.
0: En dat zijn wij ook met je eens. Dus,
1: pijnlijk, maar wel heel erg mooi.
0: Ja, ja. Zeg dat wel. Dankjewel Diana en alle anderen. Voor het doorsturen van de mooie suggesties.

0: is wel bijna 6 uur, Howie.
1: Dus nu moeten we toch nog keuzes gaan maken.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, ik wil jou eerst even voorleggen wat er zo meteen langskomt na het nieuws van 6. Want we hopen dat je gewoon blijft luisteren naar NPO Blend, ook al is Bridge the Gap klaar. Je kan straks onder andere Diana King verwachten en Shy Guy. One to Step van Ciara en Missy Elliott staat klaar. En ook Scarface on My Block. Meteen naar het nieuws. Wil je een hint of wil je gewoon eerst de tekst?
1: Nee, laat het proberen.
0: Hoe ver gaat jouw liefde voor mij? Vertel. Wat gaat het
1: worden? Love for Me?
0: Ja, maar jemig. Oké, maar dan moet je wel verder zingen.
1: Cisco? Toch?
0: Cisco en?
1: Oh, is het een hele band? Drew Hill?
0: Zeker.
1: Oké.
0: Ja, ik twijfelde dus. Ga ik die eerste zin erbij doen?
1: Nee, maar goed, er zijn wel verschillende nummers. Maar ik dacht, het zal wel die zijn.
0: Zie je jezelf met iemand als ik, stiekem? Zodat je vrienden het niet weten?
1: Ah,
0: ja,
1: wat een drama eigenlijk.
0: Nou, ja.
1: Eentje.
0: Ja, nou ja, eerst zeg je dus inderdaad... Ja, van, weet je, ik kan het veel beter dan die andere mannen allemaal. Maar goed, inderdaad, How Deep Is Your Love van Drew Hill en Redman. Meteen naar het nieuws van 6.
1: Gezellig.
0: Wat staat er op de planning?
1: Summer Breeze, dus ik sta daar weer met mijn barras en mijn pasteitjes en mijn currykip en mijn bananenchips en mijn chupa chup lollies. Dus kom langs.
0: Je chupa chup lollies?
1: Weet je, dat is een hit. Er komen allemaal mannen lollies kopen.
0: Lekker chuparren.
1: Ja, precies.
0: Oh.
1: Er wordt een heleboel gechupt.
0: Nou, dan wens ik je heel veel plezier bij Summer Breeze.
1: En jij?
0: Naar huis.
1: Oké.
0: Het is klaar.
1: Verder met die muizenjacht.
0: Ik hoop dat die klaar is.
1: Ik hoop het ook.
0: Dit is De Leven van Sef.

0: Hier op NPO Blend.
1: Check it out, y'all.
0: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 6 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De dood van de Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic roept verschillende reacties op. Het hoofd van het monument voor de massamoord in Srebrenica zegt dat zijn dood niet veel verandert. Volgens hem brengt het de doden niet terug. Mladic werd veroordeeld voor de genocide in Srebrenica in 1995... waarbij meer dan 8000 mannen en jongens werden vermoord. Hij overleed vandaag in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Nationalistische politici in Servië hebben lovende woorden over voor hem en zeggen dat hij is vermoord. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. De UEFA doelt daarmee op het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Hij zou een van de grootste aandeelhouders worden en ruim 4 miljard euro aan de FIFA betalen. De UEFA vindt dat bedrag erg laag en vermoedt daarom fraude. Een man van 43 uit de regio Groningen heeft minstens 121 kinderen verwekt als zaaddonor. Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat de man valse namen gebruikt en zijn zaad aanbiedt bij spermabanken en ook op sites waar wensmoeders naar een donor zoeken. Moeders van zijn kinderen voelen zich opgelicht en willen dat hij stopt. De 6e etappe van de Vuelta is gewonnen door Tadej Pogacar, die daarmee nog steeds aan de leiding gaat. Hij won in de sprint met gemak van de Spaanse Enric Mas. Die wist Pogacar bij te houden op een gravelklim. De achtervolgers zaten er een flink stuk achter. De Vlaamse Ramses de Bruyne won van dat groepje en kwam als derde over de streep. Het weer, het is broeierig, warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer en zon en dan een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.
1: Yeah.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft een man uit Breda opgepakt voor meerdere verkrachtingen. Die vonden tussen 2001 en 2011 plaats rond Breda. De politie kwam de man van 58 op het spoor na DNA-verwantschapsonderzoek. Een directe match in de databank was er niet. Hij kwam in beeld via DNA van een familielid. De man is deze maand al opgepakt en de rechtbank heeft bepaald dat hij voorlopig langer blijft vastzitten. Een groep vrouwen probeert een massazaaddonor uit de regio Groningen te stoppen. De man van 43 heeft minstens 121 kinderen verwekt en mogelijk zijn het er nog meer. Hij doneerde aan diverse spermabanken, mogelijk ook in het buitenland, en zoekt via internet contact met vrouwen die graag een kind willen. Uit het onderzoek van Nieuwsuur vertelt journalist Jan Klein-Nijenhuis.
1: Ja, wat we terughoren van die moeders is dat hij eigenlijk altijd heel erg kritisch was ten opzichte van massadonoren. Dus dat hij altijd zei van ik snap niet waarom mensen dat zouden willen worden. En dat hij heel vaak mensen ook verteld heeft van ja, als wij dan samen in zee gaan en jullie zouden een kind via mij krijgen, dat zou dan het zesde kind zijn. Maar dat heeft hij aan zoveel mensen verteld. Ja, hij heeft zich gewoon voorgelogen.
0: Een groep vrouwen die al een kind van hem heeft, voelt zich opgelicht en wil dat de man wordt gestopt. In de buurt van Berlijn zijn twee mensen gedood op een school. Een leerling van 18 werd gedood door vermoedelijk haar ex. De man van 30 die de dader wilde tegenhouden, overleefde dat niet. De verdachte is aangehouden. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zouden de aandelen voor veel te weinig geld worden verkocht en is er daarom sprake van fraude. Het weer, het is broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon, dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: 8 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolven en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken ook enkele Nederlanders. Gisteren brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De experts houden er rekening mee dat de opwarming van de aarde het smelten van de gletsjer heeft versneld. Een man van 58 uit Breda zit sinds begin deze maand vast voor meerdere verkrachtingen. Die waren tussen 2001 en 2011 rond Breda. De man kwam in beeld na DNA-onderzoek. De politie wist hem op het spoor te komen door DNA van een familielid. Voetbalbond UEFA wil FIFA-voorzitter Infantino voor de rechter brengen vanwege financieel wanbeleid. Het draait om het mislukte plan van Infantino om een deel van de WK-rechten bij investeerders onder te brengen. De UEFA heeft vermoedens van fraude, zegt deze onderzoeksjournalist.
1: Het bedrag waarvoor 20% van de aandelen in het toekomstige WK van de hand werd gedaan, hè, aan de schoonzoon van Donald Trump, 4,2 miljard. En dat wordt door specialisten toch gezien, hoe gek dat misschien ook klinkt, als een koopje. Dus dat bedrag is verdacht.
0: Er zijn documenten opgevraagd van de investeringsmaatschappij van Joshua Kushner, de broer van de schoonzoon van president Trump. Een deel van de hoge snelheidslijn blijft in 2028 en 2029 langer dicht dan verwacht. Dat meldt ProRail. Zo zal het stuk tussen Hoofddorp en Rotterdam maandenlang afgesloten zijn. Bij een aantal viaducten zijn de herstelwerkzaamheden volgens de spoorbeheerder complexer dan eerder werd gedacht. ProRail denkt dat alles in 2031 hersteld is. Het weer broeierig warm en later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Daarbij is er ook kans op hagel. Morgen onweer, maar ook zon. Een graad of 22 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: 9 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het dodental van de vloedgolf en overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen naar 389. Ook zijn er nog steeds honderden vermisten. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn er ook enkele Nederlanders bij. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend om geld in te zamelen voor de slachtoffers.
1: We schatten zo in dat er sowieso 20 miljoen euro nodig is de komende tijd om echt duizenden mensen te helpen. Er zijn zoveel mensen die nu hun huis kwijt zijn, hun familieleden kwijt, al hun bezittingen kwijt. En ja, zij zijn echt afhankelijk van hulporganisaties als het Rode Kruis.
0: Ander nieuws dan. In Kameroen heerst woede na 8 moorden op vrouwen in ruim een week tijd. Het aantal moorden op vrouwen in het land stijgt al jaren. In de meeste gevallen werden de vrouwen vermoord door echtgenoten, familieleden of buren. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen. SC Twente is door naar de hoofdfase van de Conference League. De club versloeg Karabach in Azerbeidzjan met 4-1. Dat was genoeg om de achterstand van de 0-1-nederlaag van de thuiswedstrijd weg te poetsen. Na reguliere speeltijd stond het 1-1. Maar in de verlenging wist Twente 3 keer te scoren. Mede dankzij spits Wout Weghorst. SC Twente stroomt nu direct door naar de competitiefase van de Conference League. Het is daarmee verzekerd van zeker 6 Europese wedstrijden. De Nederlandse hockeysters hebben de finale van het WK bereikt. In Amstelveen wonnen ze van België dankzij een treffer van Frederik Matla. De Belgen maakten het oranje zeker in de eerste helft erg lastig. Vlak voor tijd scoorden de Belgische hockeysters, maar die goal werd afgekeurd. Het is de 8e keer op rij dat de Nederlandse hockeysters de WK-finale bereiken. Die is zaterdag om 18:00 s'avonds. Argentinië of Australië wordt de tegenstander. Het weer, het is broeierig warm. Later vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Morgen ook onweer, maar ook zon. Het wordt dan 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

NPO Blend.

0: Soul. Blend. 10 uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. ProRail is langer bezig met het laten herstellen van delen van de hoge snelheidslijn. Daardoor blijft het deel tussen Hoofddorp en Rotterdam in 2028 en 2029 langer dicht dan eerder gedacht. Op sommige plekken wordt de fundering van viaducten aangepast. In Sint-Petersburg is een Russische militair gedood door een autobom. Volgens Russische media was het slachtoffer een luitenant-kolonel die bij de luchtmacht zat. Zijn vrouw zat ook in de auto, zij raakte zwaar gewond. Sinds de inval van Rusland en Oekraïne zijn meerdere aanslagen gepleegd op hooggeplaatste militairen in Rusland. In enkele gevallen heeft Oekraïne de aanslag opgeëist. De Europese voetbalbond UEFA bereidt een strafzaak voor tegen FIFA-voorzitter Infantino. Aanleiding is zijn mislukte plan om de rechten van het WK te verkopen. Volgens de UEFA zou Infantino van plan zijn geweest om de aandelen voor veel te weinig geld te verkopen aan de broer van Jared Kushner, de schoonzoon. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. Het is een opvallende wending, zegt onderzoeksjournalist Edwin Schoon.
1: Je kunt het zien als de volgende stap in het strak trekken van de strop, als je het zo kan zeggen, beeldend om de nek van Infantino. Dit zijn strafrechtelijke stappen tegen de FIFA-voorzitter. En nog nooit vertoond, eigenlijk.
0: Ander nieuws dan. In ruim een week tijd zijn er in Cameroen zeker 8 vrouwen gedood. Politici en beroemdheden in het land roepen de overheid op om meer te doen om vrouwen en meisjes te beschermen. Het aantal vrouwen dat gedood wordt in Cameroen stijgt al jaren. Tussen januari en april dit jaar werden zeker 50 vrouwen vermoord. In het hele jaar daarvoor waren dat er 77. Mensenrechtenorganisaties verwijten de regering dat er te weinig wordt gedaan om de vrouwen te beschermen. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, in de middag wel weer wat buien. Het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Lekker wakker worden met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld. Maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Femke Bloeres-Bol heeft haar eigen Nederlands record op de 800 meter verpulverd. Bij de Diamond League-wedstrijd in Zürich liep ze de afstand in 1:54.71. Daarmee was ze 17e sneller dan vorige week vrijdag. Het was nog niet genoeg voor de winst. Haar Zwitserse concurrente Audrey Werro was nog iets sneller. De FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. De FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst die eerder veel kritiek kreeg. En Nederland staat zaterdag in de finale van het WK Hockey. De hockeyvrouwen wisten met 1-0 te winnen van België. De wedstrijd zaterdag in Amstelveen is tegen Argentinië of Australië. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen en soms ook hagel. Morgen eerst droog, maar 's middags wel weer buien met kans op onweer bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. 12 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer, waterdamp, stof en rook boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland. Het werd in de Arena 5-3. FC Twente moest een 1-0 achterstand tegen Karabach uit Azerbeidzjan wegpoetsen. Dat lukte in de verlenging. Het werd 4-1 in Azerbeidzjan, mede dankzij Wout Weghorst, die eerder veel kritiek kreeg. Het weer. Er trekken stevige onweersbuien over het land. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. Vannacht trekken de buien verder naar het noorden. Morgen begint droog. 'S Middags wel weer buien met kans op onweer en ook zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie heeft in een tuin in Bokstol een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gebracht. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400 en er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Zo'n 200 demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, maar tijdens het uitdelen van voedsel stak een groep inwoners een deel van het migrantenkamp in brand. De inwoners zijn boos dat er nog steeds migranten rondzwerven op straat, nadat vorige maand tienduizenden Marokkanen via zee naar Ceuta zwommen. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt hij onder meer wolken, noodweer en waterdamp boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige onweersbuien over. Daarbij valt plaatselijk veel regen, soms ook hagel. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. Later vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer ook. Het wordt een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Soul. Blend. Twee uur. Annette Schut met het NOS Journaal. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de Evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.